0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TDC business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Lady is lobby.
1: Connected à la
3: Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: is 11 uur.
1: Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt midati. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
2: Taihori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde in Christus. Goedemorgen, mijn broeder en zusters. Halleluja, de volgelingen van Christus. God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Vandaag wil ik u weer bemoedigen. Mijn naam is broeder Grootfam. Halleluja. En ik bezoek de gemeente. Ik ben, ja. En ik groet de apostelen van die ministerie. Ik ben. En ik groet alle apostelen. Alle hoogwaardig bekleders. U die luistert, ik groet u vanuit deze plaats, Radio Shalom. Halleluja. Ik groet ook de overziener van het evangelie. Halleluja. Dank u, Vader God. Ik groet de profeten. Ik groet de leraren, de evangelisten. Ik groet de herders. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Vandaag wil ik u bemoedigen. En mijn bemoediging vandaag, bij het goed begin, is evangelisatie. Mijn evangelisatieboodschap is: verkondig het goede nieuws. Daarom, als u het goede nieuws wil verkondigen, mijn broeders en zusters, moet u de Bijbel lezen. Moet u een relatie met de Vader hebben. En dan gaat u automatisch een relatie met de Zoon hebben en met de Geest. Wees niet bang om te gaan evangeliseren. Wees niet bang om over het evangelie te praten. Men gaat u uitschelden. U moet Matthäus 5 lezen. Door kosi om het evangelie. Alles aan door doen aan je oma evangelie. Maar dat den doen aan Jezus toe. En Jezus, no liep no one trassen na baka attack. Wie hem wil volgen, die pak zijn kruis. We mi want tegi you tide. Taki. Alles aan door doen aan je. Om Jezus. Maar. Asalig spreken. Matthäus 5. Door kos je mag het evangelie verkondigen. Verkondig het evangelie in uw gezin. Zo lees je in aftak over de Bijbel. Afas van je libi. Je gaat al naar de kerk. Je bent een bekeerde, je bent een volgeling. Afas van je libi, het toon. Evangelie. A Bijbel taki na in die openbaringen 12 of 20. Ja. Taki, we hebben hem overwonnen. Met de getuigenissen van onze mond en het bloed van het lam. Getuig over Masra. Getuig over Masra. Ja, openbaringen 12, vers 11. Tik Abra. Na een gebied pede. No vrede voor evangeliseer. Ino ben vrede voor de ogritok. Doe ben de pching. Alla sot san ube dubaya. Is de meere wan broer taki. Ek bonki stond tapu suma dak. Me shimisrefi. Ogri. In bariken mi grow up na in abrabroki. Ogri van so help je me niet. Ja. Ma toch gado fin wan boonsan na in abrabroki. We prese masra. En me aksi gado. Alla den pornense abrabroki kisi. Ja, uno kost dem af Abrabroki, uno kost dem af Sunny Point, uno kost no waf dem af voor den biert die de karen ghetto. Wij zijn geen ghetto kinderen, wij zijn Gods kinderen. Want boonsanik moto, lek van boonsanik moto na ini Galilea. Ook to wan boonsani, en boonsani, somen boonsani, ook moto na ina biert die, pe you etang, lek wan son fugado, wan masrafen you. Go evangeliseer. Suku traktat. Dis ma so lezi naftaki di wans ma kuhunu wa traktat. De geest van God zal het verder doen. Je hoeft niemand te roepen om naar de kerk te gaan. Want niemand heeft mij... Ik ben achter niemand aangegaan. Geen mens achtergegaan om Christus te dienen. Nee. Mino wakabaka noas magodin masra. Ik heb mijn eigen ervaring, mijn eigen openbaring en mijn eigen bevinding om God te dienen. Ga de openbaring schrijf naar mij. En bevestig met deze stappen. En tot nu toe ben ik in Christus. Ik volg hem. Er komen ook dingen op mijn pad. Maar God helpt mij. Hij zegt de rechtvaardigen zullen 7 keren vallen en weer opstaan. Maar ik dank hem dat ik nog niet ben gevallen. Luister goed. Dat ik nog niet ben gevallen. Want ik moet niet op mijn borst slaan. Maar in de naam van Jezus. Door zijn Heilige Geest. Geloof ik en hoop ik. Dat ik niet ten val zal komen. Want eigen lof stinkt. Maar door de kracht van de Heilige Geest. Heeft hij mij in deze 20 jaren nog steeds geholpen. Maar Vader, helpt u mij, Heer. En blijf mij helpen. En blijf de ander ook helpen. In de naam van Jezus. Al zijn ze gevallen en ze zijn weder opgestaan. Heere Vader, leid u ze, Heer. Want u bent de hersteller der bressen. Masra, uw woord zegt, onze lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Wel, Heer, ik bid, Heer. In een tempel zijn er zoveel ruimte. Zomeer ruimte die in wa osso. Uskin de al lichaam. We zomeer ruimte. Anu futu bere. Ede. Me masra. Me axi uti de manting. Check in de ede fu wi. Masra sande. Angetas en gado mekwi. Strefi na de wang. Fu PCS. Check de ede masra. If de ede boom. Masra, look at them bear the buikholte. Check them darmen, check them prostate, check them de baarmoeder. Check we bear it. Look at ruimte dat die. Masra, nopsa aborsu. Maar look at baka we borskas. Check we ati. Check we maag gado. In a nef kone Jesus. Gona in we anu. Check a ruimte for we anu. En gado look at sang gado papa. De aangevallen en... Herstel, Gado Masra. Look we futu Gado. Sandena in we futu Gado Masra. If one sande angetas Masra, check a ruimte dati. Want we skinde a temple. And na dat mi e bedoel, ye fasi. Here, check u de vijfvoudig bediening. Check de apostelen. Check de profeten, heren. Heren, check de leraar. Check de evangelist, heren. Check de herders, heren. Papa, en see of er iets daar is, heren. Papa, wat het evangelie schaadt, die het evangelie schaadt. En Heer, herstel die bediening. Herstel die ruimte van de vijfvoudige bediening. Herstel het, Abba Vader. Dat bid ik deze ochtend, Heer. Papa, in de naam van Jezus. Masa lukuna in de worshipper. If one son ego misdrape, Gado, checking. If andere drape, wasenanga abrudu, Masa, me begi Gado, fi wasenanga abrudu. Check Gado, papa in de diakene. Papa, check Gado na in de muzikanten. Gado, check tide na in a schoolmax team. Check tide na in Gado de forseer team. Gado, check na in alle de organen in a lichaam, Gado. Papa, check alle de ruimte in a lichaam, Gado. Pe wansan de mes, pe wansan de aangetast, pe wansan de onrein, pe wansan de verwant. En heren, herstel. Tel dat lichaam, heren. In de naam van Jezus. Gado me begi, Gado. Meer nanga, mit nanga wie, Gado. Tewe go evangelist, evangelist, Gado papa, mit nanga wie, Gado. Ondersteun de wanse go evangelist. Ze moeten zoveel incasseren, maar u hebt mij al geopenbaard. En u hebt mij gewezen. Want zonder het weten kan ik het niet toepassen. Zonder het woord te horen, heren, kan ik het niet toepassen. En ik heb gehoord, ik heb gelezen, heren, wat u zegt in Matthäus 5. Dat wij, papa, afgesnoeid zullen worden. We schuldig worden. Ze zullen voor ons jokken. Papa, en met die dingen... gaan wij evangeliseren. Masra, yep we gado. En brada, te we go evangeliseren. Go evangeliseren. Go evangeliseren. No spam. Na asat im sai. No go charisma ga kerki. Dat na ayem doe. U moet alleen gaan planten. Hoe het opkomt, dat is van God. Je hebt één die giet en die ander één plant en die ander oogst. Maar het is God die de wasdom geeft. Tiden maten mi wan taigi yo. Na preesti pe mi deja. Taki. No go charisma ga kerki. Mas Johannes no be charisma ga kerki. Ma Johannes be di a evangeli tot bekeren. Bari ef natap uki iwan de. Bari bekert u. Go taigis ma bekert u. Bekert u, bekert u. Teden bekerte a yeye tek abra. Da a yeye openbaarding. Zoals adwe na mi. An af doa san fasi. Want de geest is veelkleurig. Fa a wani a imit na gawans ma. Ma ano yu taak fu go karis ma ga ker. Kitas ma no wan go de ate broye kose nei. Nlib asma. Chara evangeli ef a wan a teken. Gados ref ne kon asma wel. Chara evangelie en chara goede nieuws en chara blijde boodschap en meka evangelie begin na you want na you na evangelie you no kan go tak bekeer you maar you ne lip lek wan bekeerling. Alleluia. You no kan tak volg Jezus maar you self ne volg Jezus lek fijn volg maar God help ons want doch allen hebben gezondig en daarvoor de heiligheid God die de man te me wan bless you na a mooi regenachtige manting, het is ook een seizoen. Jusa e lever kritiek tapa alleen. Je lever kritiek tapa alleen. Herde alleen je kom. Herde alleen je kom. Herde alleen je kom. Hou uw mond. Houd uw mond. Hoor je mofo. Liep alleen. Alleen seizoen hoede. Alleen ting. Te you ten konfu doorbraak. Te you ten konfu voorspoed. Te you ten konfu reizen. Je reizen hier jari. Ga je zeggen asari. De mensen die in Europa wonen. Te kouru ekong. Ze leven in de kou. You netak e asan kouru. Maar je wan go to tong. Wan na you seizoen. We no no na. Rain season. Regen seizoen. Meka alen kong. Dalek driting ook kom. Alleen ik kom en dadelijk zong ik kom. We hebben beide nodig. Kan de Juno abba alleen nodig, maar we trassen abbe nodig. Maar we beggen Gado. Tak masra jepwi. Tak Gado chariwi. Laten we blij zijn met de dingen van God. Mek u breed naar de zand. Mek u nog zoeken voor stop de zand voor Gado. U want stoppen alleen. U want stoppen zong. Matesmo stop de zegeningen voor uno u atebron. Nee, Gado mek en grond tapu. Zeer goed. Zeer goed. Agi u seizoen. If u seizoen no breken aan ete, metegi o breken aan. No no na regen seizoen. Mek a alleen do euroko. Mek a alleen do euroko. Begi Gado. Taki. Ano vernietig u. U also ano vernietig u ta. Ma begi Gado. Fu matra kibri u. Maar. Kon dat hij alleen ook kon. Gado poten kaba. En sa gado do areti futruwis u aywalo watra. Laat de Heer u zegenen. Zegen elkaar. Spreek tegen elkaar. Met psalm. Met psalmen. Zegen elkaar. Vloek elkaar niet. Tide me bless you baka. En laten wij ook gezamenlijk voor Radio Shalom bidden. Rado, laten wij bidden voor de leden, de mensen die hier werken. Laten we voor de directeur bidden. Want na Gado de Ede voor Radio Shalom. Mek we begi die a personeel voor Radio Shalom. Mek we begi die de osso. Mek we begi die dem ching. Mek we begi die a ambt. Mek we begi tak a radio station disi. Mak napu tap en futu. Dat Radio Shalom de gegrondvest na in a fundament voor Jezus Christus. Want Radio Shalom wordt ook aangevallen. Zolang het om Christus gaat, worden wij aangevallen. Zolang naf duan boonsani, we worden aangevallen. Maar laten wij voor elkaar bidden. Laten wij elkaar niet afsnouwen. Laten wij een hulp zijn voor elkaar. Laten wij een bemoediging zijn voor elkaar. Laten wij elkaar zegenen in de naam van Jezus. Zoals u ook gezegend wenst te worden. Laat de Heer u zegenen. En laten wij elkaar vergeven. Zoals Jezus u vergeven heeft. Zoals u het zelf bidt. In het Onze Vader. Maar laten wij niet jokken. In het gebed. Het Onze Vader. Want we zeggen. Heer, vergeef ons. Zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Nee. We jokken. We vergeven niet altijd. Maar laat de Heer ons helpen. In het gebed. Dat wij tot hem zenden. In de naam van Jezus. Be blessed in Jesus' name. Ik groet u vanuit Radio Shalom. Uw inspiration station. De zegen van God rusten op u. En mogen het bloed van u. Van Jezus Christus. U beschermen. Tegen de kwade dagen. En tegen de aanvallen van de vijand. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected à la C.
3: Connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keep it human touch.
3: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeleSUR keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

your presence. Oh, Holy Spirit, you are.

happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. Het gaat om gemeenschap is onze thema vandaag. En Matteüs 6 vers 17 en 18 is onze thematekst. Maar u, als u vast, zalf uw hoofd en was uw gezicht. Omdat het voor de mensen niet zichtbaar is dat u vast. Maar voor uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Halleluja. Wanneer we vasten, is dat niet omdat we willen dat God iets voor ons doet of ons iets geeft, zegt Pastor. Hij heeft al alles gedaan wat hij ooit voor ons moest doen in Jezus Christus. En hij heeft ons alles in hem gegeven. 1 Korinthe 3 vers 21 en 22 zegt bijvoorbeeld, laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Paulus, Apollos, Kefas, de hele wereld, het leven, de dood, hetgeen er nu is, hetgeen er komen zal, alles is van u. Halleluja. Alles wat er nu is, geliefde, en zelf alles wat in de toekomst ligt, is u in Christus Jezus gegeven. Elke belofte die u betreft, is in hem vervuld. Met dit inzicht leven we zonder enig besef van gebrek, geliefde. Er is niets wat u nodig heeft waarin God niet al heeft voorzien. 2 Petrus 1 vers 3 zegt, naar de mate waarin zijn goddelijke kracht ons alles heeft gegeven wat nodig is voor leven en godsvrucht. Voor de volwassen christenen is vasten daarom geen middel om antwoorden van God te krijgen om zegeningen van hem te zoeken. Nee, het is veeleer een heilige periode waarin u zichzelf onthoudt van eten en afleidingen om u zo te concentreren op de Heere in aanbidding, lofprijzing, dankzegging en gemeenschap. Het gaat om gemeenschap, geliefde. Tijdens zulke momenten kunnen we ons ook verdiepen in de geestelijke strijd en de krachten die het leven van mensen verwoesten en hen ten val brengen. Halleluja. Volwassenheid in Christus brengt u tot dit hogere begrip. We bidden vanwege onze relatie met onze hemelse Vader. En gebed is de verbondenheid die onze gemeenschap met hem verdiept en in stand houdt. Vast en bid dus niet om te krijgen wat u al toekomt. U bent de erfgenaam van God en een mede-erfgenaam met Christus. U bent het zaad van Abraham. De wereld behoort u toe. U kunt alles doen door Christus, geliefde, die u kracht geeft. Halleluja. Bid daarom vanuit liefde voor de meester en bestrijd met vasten wanneer nodig de machten van de duisternis om mensen te bevrijden uit hun slavernij. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, ik heb alles in Christus. Ik leef in het besef dat ik goddelijke schatten bezit. Mijn gebeden en vasten zijn uitingen van liefde en gemeenschap met u. Terwijl ik wandel in de werkelijkheid van mijn goddelijke erfgoed. In eenheid.

4446. En als thema mag je sturen, het gaat om gemeenschap. Halleluja. Geliefde, ik ben Michelle Afsinde. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.

0: 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte, jong. Dat is maar ding, niet aan niks doen.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.
5: Hallelujah.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 8.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Fay een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Op u al van harte, goedemorgen, in de naam van Master Jezus. Mijn naam is Bisschop Alfred Mayo voor de Church of the Living God International. Op u al en we hebben de gemeente naar in een Akondredis. En ook toen in de Frans-Guyana. We spelen jullie. Op u al, Concross Bay en Megaro. Bless you naar uw tapu. Tapu een mooi en sweetie dedis. Amen. En die van dedis, Garo Meki. Op u al en we zijn grani. O jen glory tapadidis, amen. O dini garo makandra, ma ook to lobby wan wo abi relatsi, wo abi gemeenschap nanga makandra in die zin lobby wan dat wo libi boom nanga makandra, amen. Praise the Heer, hallelujah. Lobby wan, mi apon boskopu giuti de mamanteng, ma fosfitu dati wo arituan shatu pisi gospel, dame kombaka na youth.

Jesus. Hallelujah. Lobiwang, welcome. Idem man temi wan tak nang ayo Lobiwang, abra we belaidness, we sawe tak nang ayo mofo, abra sawe bribi, awe tak dati, mine bribi na mo mawe spreken het ook uit, we mix ma yere, we tak en luid op, we taki, ja, en in het doro bibi bribi, omdat we een bribi, toch, omdat we bribi na in masra, we verklaar sani, we tak sani, we bevestig sani. Amen. En dat de prins pari, dat we doen dat. Want mooi verhaal, de lobiwana in die aboeke Johannes, hoofdstuk 6, de wees je masra, die voerus ma nyanyang, toch, masra, joheri schare nyanyang, dusu sma, uit weinig sani sabende, toch, to visie, vijfie brede, masra voedde duizenden sma, elikata avra. En lobby wan an nem fu yeis en a roko di abendu e go lontu en a banyusu e bari. En sma lobby wan e kon baka yeis. En de sma di de gevoet, de feni nyang, we shitak de kon terug. De losu ku yeis. Sara be ap rust. We spa be go de sma be lonko de be losu ken. En usap fasande, ti de ano de trafasi. Overal. Pe pakete prati, overal pe nyanya e prati, overal waar er geld wordt uitgedeeld, et cetera. Smadrape, zo lees je denk dan, tak na lop de lop je zo. Maar lop je wat, pe was mij feni, boom, e fen sani zonder voeroko, fen, sma lop longo drape. En hetzelfde zien wij in dit geval na Masra Jezus. Dat is sma ben dena Masra baka, de ben kona Masra. Ja, en de bedinningen masra, omdat de bevinding boom. Ja, en eigenlijk, ik kan dat schrijven, dat a boom voor skin, a boom voor beren, a boom voor aladee. In dit geval, if me kan gewoon een prezen en me vinden ja, voor mijn beren, dan wil ik daar zijn, toch? Johan de drapen. En na sol voor libisma, na sol de kaba. En we zien dat het is maar bij wakabaka Jezus. Ik kan dat bijna de achtervolg Jezus. Ja, no zo zo voor de boemwoord die hij je. No zo voor de wonder die hij verrichtte. Maar we gaan zo meteen naar de mindere drapen. No mo omdat als ver ben boem. En de bevinden van blessie ook. We, Masra Jezus, in een mankori. Op moment die door, heb ik tak kringen aan de sma suma ade. Ja, suma ade, dat men daadwerkelijk weet. Duidelijk weet wie hij is. En dat ik me naar abrede voor libi. Amen. Me naar abrede voor libi. Het brood des levens. Ja? Die libi is maar van odo. Abrede die kon. Die libi is maar. Abrede voor libi. Die je moet nyang. En daarom het tegen een bepaalde prezi ook doet. En in assem prezi dat we het tegen dat. Niet naar brede. En jij bent zo mijn jammy. Skin en drinken mijn broeder. Oh, dat moet een prezie. If je kon aan mij bakken. You want a balib. You want the one aan mij. Dat moet een prezie. Met andere woorden. Een relatie moet een serieuze relatie. Een brief moet een true brief. Toch? En nou, je kon voor moeder. En je kon om grondtapus aan mij. Je kon aan mij bakken. Je wakker naar mijn bakken voor een gezonde, een serieuze relatie. Ja, omdat je bribi dat mina verloosde, maar mina jepi ma. Iedereen had deel op je wang. Te je kon naar Jezus, dat je moet sabi, dat je kon voor Jezus ere. En al het andere is nummer 2 en 3 en 4. Toch? Maar hij go om Jezus. A bribi die we daarna in, hij go maar verloosde man voor Jezus Christus. Ja? En Masra die alles aan het voor Jepiwi. En hij verwacht ook van ons dat we het Jewisrevi volkomen naar een. Ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Lobiwan. En omdat Masra kon zo duidelijk naar Doro. Kring naar Doro. Naar in Johannes. 6 drapen. En dat is een jaar of miljoen,
ang rimoro. No. Di kayo raka persadah. You fin sa yu mo abi. Labi wang ko na yis na besi sa wikandu. Ma panapa mo menda di, sos mabigita kay, ma wies di isa man, is dit ni the son van Joseph? Mis vader en moeder wij kennen. Dis ma begin ap vragen nou, wa antal voeding. En toen lees go moro fara lebe en awe shi, dat die voer op den sma disi, e begin taki, trawai do dis, trawai begin do dati, en masrakodoro, en atak trangen en het duidelijk, want het kan niet anders, de waarheid moet gezegd worden. De waarheid moet gezegd worden. En alle leeds we shi lebe, want die atrufu gado, woord we konadoro, sma de die ati ebron. Ik kan die dibri at ebron. En if je nou een arki masra, en een jies in een masra, dan, je at ebron ja, ik kan een trajeje, e chayu. Lobby one, en dat we shi dat bijbelboek het ek wat momenti doro, die den jera san die zet ak nee arida die stranga, en puruf den, ek den passi, de krut krutu, en de dek aanstoot, en den gwe, en de drijbaka, en de takke, en zo wie ben denki, aman is kenki, a verander, aman is libi, nee, dit is hard, aman is kon grofu, lobby one, de Bijbel zegt van toen af, keerden vele van zijn discipelen terug, en gingen niet langer met hem mede. Poerusma, die bewakkerde in baka, drijbaka, die een, en de nog een moro vara, dan ga een. Lebiwan, dan zegt de Bijbel in vers 67. Jezus zeide dan tot de 12, dat hij drie kon een kerngroep vinden. De mensen die hem omringden, de mensen die hij, weet je, gekozen had om met hem te dit werk te doen, toch? De discipelen, niet de scharen, maar de wanneer karnan heeft van, kon volg me, toch? En dan keert hij zich tot die mensen. En dan vraagt hij, wilt toch niet weggaan? En dan zegt de Bijbel dat Simon Petrus oppo en apietje, heren, tot wie zullen wij heen gaan? Masra, ewogo, nasmawogo. En dan zegt hij, gij hebt woorden van eeuwig leven. Oh, wat een belijdenis. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige Gods. Masra pewogo. Na you abi woordu die jilidi futego. Woordu van eeuwig leven. En wie bribi en wie erken dat you de asanta van fugado. Asanta van die gado jivi. Oh, Jezus pijen tak in vers 70. Adagi, heb ik niet u 12 uitgekozen? En een van u is de duivel. En hij bedoelde Judas Iscariot, de zoon van Simon Iscariot. Want die zou hem verraden. 1 uit de 12. 1 uit de 12. Lobiwa Weshija, want belijdenis, zo sterk als het maar kon, luidt op dat alles maar dat Petrus het beleid dat Jezus naar Masra, Jezus naar Santa Juan Fugado, Jezus naar Abi Wortu voor Libi Futego. Abare, terwijl onmens mij longwe, Petrus het opo en ik spreek het uit. If you eschen Lobiwa, voor tak abra Jezus, voor beleid Jezus, dat je de waard voor wakker in bakken. Je zal het moeten doen. En in de morgen moeilijk moment is er dat je moest matakken. Van, na je na mi masra. Na je eetje libi. Na je na widresima. Na je jimmy paard of mi sondu. Je moet maar spreken. En de woorden is na woorden voor bribi lobby wan. De woorden is met hemel kondre en plezier. Je kon bewegen hier. Dan voor ik kossie, ik vervloeken, ik doe alles aan zijn, die brie lobby. En daarom zien we Jezus gelijk na deze belijdenis. Want dat groep op in de draap.
En hy takkie, toch, te midden van ons, is er een, die bril kooi, die bril gebruik, of misbruik. Make God of you, little one, dat we mensen zijn die getuigen, mensen zijn die beleden. En beleid is niets anders dan spreek het luid op, zeg wat je gelooft, zeg waarvoor je staat. I breathe for you and lay you in alles aan je doe. Amen. Halleluja. Met uw boek weer de Vader, we spreken uw zegen uit, Abra de Bribiwan. We spreken uw zegen uit, Abra. Iemand luisteraar, die de mama denkt. Dat ook grantani dat je hebt. Dat ook tot idee, wie ze abiwan, vaste beleidenis. God, master, die worden gevoed door we breathe, God, we taxani, we beleisani, naar in het naam voor Jezus. God, zo mijn blessed in Arkiman. God, master, in het naam voor Jezus. Amen. Lobiwan, we kunnen akaba voor het programma. We nodig je uit die trawiki zonde, dat we denen aan je bakken. Amen. Go en die masra, en alle de principe dienst die hoor je je ego. And God will bless you. Amen. Praise the Heer. Tot de volgende keer.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Cause you keep on blessing. Golden brand margarine.
3: Luckily, the right one.
4: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
3: yeah,
4: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
2: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
4: It's my number one.
2: Golden

0: Neptunes and Friends in gospel concert.
1: Masra, mi love you.
0: Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel start om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Binchon. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi, an A.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Het mooiste omroepstation, Radio Shalom. Dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer. Houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in het midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesis.

0: Disna a programma Doro Fu Hopu, wan presenti Fu gemeentehandelingen. We win see you, wan blessi Arkiting.
1: Arkiman, wan blessi ori tiri manting anyanding Fu Jesus. Disi de apol gamma Doro Fu Hopu sa ikuna yu ala sonde manting. Wan presentasi Fu gemeentehandelingen Ministries International. Ina pastor senpai tem mante minha para fogo dinho na rua tu fugado fosse o dono molo fara nuan chawang bigi abra a wortu padre ni mal grantangi gado grantangi fo tem mante gado grantangi te atte de mante mag de baka gado fo bedin fo a wortu fo yo masra kala sa bigi na wasi kan tapi wortu masra do sa bigi na krakti abra yo wortu masra sa me begi dar yu miti nanga wans ma masra do yu woto e miki yu santa ye ufa te yu wans ma masra ati yu de gado papa en ati yu ekote ki yu kominta baka spuda ku masra dan ne begi na yu masra na inya ning fu yu ma piki Jesus. Amen and amen. Lebi wang ete wang trombo roa blessi odi inya ning fu Jesus. Ina pastor senpai fu kominta handelingan ministries international ti de manting jabaka fu bedin nanga woto fu gado ebar odi na wi chief apostle Johannes Pinas na infro na ibritra leader lobiwang ini a ministry and you ook to na also it want to wang bless you odi the man thing we baka futaki abara gado wo to lobiwang e fam we going talking ala wi kita gado wo to the icon na krakti gado wo to the icon na for the losing ma gado wo to the icon ook to I opo you I you can see atamara I opo you I you can study pe you today ma uktu ay opo yu ay fi yu kan sabi apay masa yu abi yu sang edini gado en yu sa e waka baka masra ti demante mi wan lisi ini abuku fu spreikon lobi wan spreikon dri amen ape mi wan lisi abra asikan de weis heit lobi wan amen dacho taki if yu abi sikan de weis heit da yu abi weis heit sanon deha sikan yu abi weis heit sangkang chayu ini problem atina akoni fu grontapu lobi wang akoni fu grontapu e chayu sote e shi de professor man sang leri ala sotu koni e shaki ut enelak di noye na sugado ut enelak trawai din bon ut enelak trawai din son amen ma yu sa abi e a kasihan de koni no taki da yu adu yu nas masai fri de gado yu nas masai hori kening nanga de kobo de fu gado yu nas masang e hori kening nanga santa ye en yu nas masai meki a santa ye ye le yu lobi wang te de mi wan lisik moto etu wan trong et sprikan lobi wang sprikan dri na pe awo tu etaki main soon forhit mei onderwijzingen niet. En bewaar uw hart. En bewaar het wang lezen, lobby wang. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzingen niet. En uw hart bewaar mijn geboden. Halleluja. Ja, oud je dat ik mijn man peking. En ik had het oud dat ik mijn oma peking. No vergeet je ding leren voor mij. Lebih kami kata itu kau, Allah sonde bakal gileri, and ano kami inter handle ngau bang, Allah sudu kami inter de gileri lebih bang, fu alibi disi, fu akon bakal fu masalah Yesus, fu fawi muslimi, fu sanggado efal waktu fu lebih bang, dus libis mal lebih bang, ekisi kau nuh leri, and selebih tidak manting ogu ekisi leri bakal, wang lengta fang dagen, and jaren van leven. En vrede zullen zij u vermeerderen. Amen, Lobiwang. Is het aki, want if je onderhouding de geboden van Masra, dan is het aan zijn eigen leven. Is het aki, lengte van dagen ode, jullie bilangen naar agrontapuja. En is het, jaren van leven, voor jari, voor libi. Dat in vers 2 zie ik dat hij en vrede zullen zij u vermeerderen. Je ziet? Vrede, lobiwang. Als dat de voeren aan jou Vers 3 is hier. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Dat want ik lobby naar een trouw lobby wang. Samit al lobby samit ik ja na lobby voor mang na nga umang dat na matraso lobby baka. Al lobby samit ik ja na al lobby gona gado. Dat liefde naar trouw nom libio, dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Amen. Sabi, ini abribi en ook toe in speciale gelegenheden lobby wang. Deze dag is maar weer das. En te was maar weer want das is dat je moest taya das niet poten aan je neki lobby wang. Zo want das nooit kan lassen. Zeg je tegen na bepaalde vergaderingen je kies wang wang bedje. Dat je weer aan mijn nek is ook toe. En nog maar lastig op je wang, even aan de Jusref Poering. De Bijbel is zo net zo aan, zijn je ook toe op je wang. Dat taai je om je hals, net als je boot je wang, want das of je boot weer wang pasje. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Schrijf je ding op je wang, dat wat daarvoor voor je hart. En sabi lobby wang san kibri in yo ati kibri na wang bon presi en dat me gado aba ati fuwi fa nou do wata ati fuwi na wang balan rek sani san kibri in yo forstang lobby wang da kibri na wang bon presi. Amen. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Schrijf je in de patafra voor uw ati de san sabi leer u da. Vers 4 etaki dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en natuurlijk de wang en mensen. Amen. Men lees vers 4 bakka. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen lobby wang. Je ziet? Te u onderhouden geboden voor massa lobby wang en libide kvaden taki. Tijding om je hals. Want dat je wakker naar ding. Schrijf niet op het tafra voor je. Want dat de DNA. Lobby wang. Onmogelijk. De kan moto. Onmogelijk de kan lassi. En dat je dat je zelf niet genegenheid en goedkeuring. Verwerven in de ogen van mensen. Van God en van mensen. Want dat je sma osabi. Maar amore balare kwam dat ik gado osabi. Gado osabi suma yude ini eng. Lobby wang te manting ye kisi den woto disi. Ama seide na fi yo kan libi nanga dengi na teng sawi e libi. Vers 5 etaki vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Vertrouw op gado langa yu heer ati lobby wang. En nu vertrouw op je eigen inzicht. Da ane taki non vertrouw tap Yusref lobby wang. Ma ay taki vertrouw tap de sani fu gad

al-iwihan sabigadulo biwang ini alayu pasi. Ano ino wan pasi no mo yung sabigado? Inom sabigado wan te yu abi problem ti abi noto. Inom sabigado okto te yu abi money. Yung sabigado okto te ay goyubong. Yung sabigado okto te wan trawang abi noto. Yung sabigado okto dat amus de na apresipe amus de inyo libi. Amen no biwang. Furus ma de sabigado wan fasi no mo lo biwang. Tede di ini noto. Dan de sabgado. Ma a moment sa ay gobung de no sabgado. A moment sa de abmoni de no sabgado. A moment sa de newa hi posisi de no sabgado. Na fe ses era ki ken hem in al u wegen. Dan san hei uw paden recht maken. Da in sa miki de pasifi u leti. In sa miki de san sa ye du leti. In sa miki de san sa ye bung. Bung ini gado. Ay. Nanga ini libisma ay. Amen. Vers 5, dat je wees niet wees in eigen ogen. No kon je in die igi ayilo biwang. Maar teki vermaning voor sma. Teki leri voor trouwang. En libi volgens gado wet. Dat vers 7, bij jij teki. Vrees de Heere en week van het kwaad. Frede gado. Dat is koifig ja ogri. Want if je frede gado automatisch lobiwang, je is koifig ja ogri. Lobiwang te de manteng me giyuden wotu disi. Pe a wotu etaki, mi man piking, mi oma piking, no forgeti den wotu disi. Ma libi langa den. Lobiwang furus ma forgeti den sanifu gado. Furus ma puru gado in den ati. Furus ma elibi de ways ini igi ai. Furus ma de pasifu deng no rek omat seide. De ways in de igi ai lo biwang. Mate de manting mi eba mudo hibaka. Taki frede gado en week afu akwad. Kidi de onder ways in fu in. Tapatafra fu yu ati. En weerding na yu hals. Surat de nolasi. Majuka wakana nga ding futego. En yu heli bilanga. Lebih wang, Jesus ekon spudak. En si agron tapu dif dia moro ogri. Dif di tingne de moro. Dif di agron tapu ko moro suiti. Alas wot saniye chi. En sole kai ko moro suiti tolera akwa ko moro ogri. Dif di ay moro makalak fukwa bepala sani. Dif di ay moro makalak fukwa ogri. Natrebe net tele manteng me bomo do hiu bakada ki fede gado. En wake afu akwad. No stoyen tapi igi en sig. Ma fede gado. En libi forgans en for ordeninga. Probe wat tele manteng be wan blesh nanga de wotu disi. Me bibi taki wans ma de bomo do hiu lobi wang. Wans ma feni wang wotu in sami prik ya lobi wang. Dati wans ma kam gomoro fara. Dati wi ondo wi kibri deng sans fu gado sa ay leri wi. En dat jullie binnen gaan ding. Lobby want de man te bakken die we a water die ze. Met dat je min abno apprecie ik wel kom makken la. Te de man te lobby ma bomo lukiu. Fukang besukwang fudeng dienste. Kwee o dienste ake mida handen lenge ba italo ya. Nummer 2 te lenge 4. Dat de wang 6 straat u ram gulam ya. De van harte welkom dat we begin dat we 10 euro man te nanga eerste kom makken la. En dat 2 de wang begin 6 euro bakken dina. Lobby wang na winti wai wat ma leo straat u de lobby wang. Na sunny point ook to u de. Na Freedom Bureau ook toe de lobby wang. Zole ki tapulipa, brokopondo, nanga afobaka lobby wang. Uide, tamasari lobby wang, ki de meter 13, mi dape ook toe. En zozele fi mungo ook toe, uide fatiga woordig. Dape na België lobby wang, pe pastor Arthur Wilson ego voor. Dape ook toe, uide fatiga woordig. Uide van harte welkom, dape lobby wang. In ibriwan fude kumakanda, disi lobby wang. Pe wo priki abragado woto, lobby wang. Tidak manting, mian cuma bagi fos mita pun ada yo. Fada ni mian gantangi, gantangi fuk ibu wang sa arki yo tu masra. Gantang dat yo santai esa aku dorong mula fada nang ada yang on the way. Isteng kupas sode ngapa si masra? Mian nak sode sande awan ni fuk yo masra. Tan ni begina yo masra. Ini ane fuk yo mabikin Yesus. Amen and amen. Lebih wang, bisbe dia program dorong fuk hobo. Tengah terlalu

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde in Christus. Goedemorgen, mijn broeder en zusters. Halleluja, de volgelingen van Christus. God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Vandaag wil ik u weer bemoedigen. Mijn naam is broeder Grootfam. Halleluja. En ik bezoek de gemeente. Ik ben, ja. En ik groet de apostelen van die ministerie. Ik ben. En ik groet alle apostelen. Alle hoogwaardig bekleders. U die luistert. Ik groet u vanuit deze plaats. Radio Shalom. Halleluja. Ik groet ook de overziener van het evangelie. Halleluja. Dank u Vader God. Ik groet de profeten. Ik groet de leraren, de evangelisten. Ik groet de herders. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Vandaag wil ik u bemoedigen. En mijn bemoediging vandaag, bij het goed begin, is evangelisatie. Mijn evangelisatieboodschap is: verkondig het goede nieuws. Daarom, als u het goede nieuws wil verkondigen, mijn broeders en zusters, moet u de Bijbel lezen. Moet u een relatie met de Vader hebben. En dan gaat u automatisch een relatie met de Zoon hebben en met de Geest. Wees niet bang om te gaan evangeliseren. Wees niet bang om over het evangelie te praten. Men gaat u uitschelden. U moet Matthäus 5 lezen. Door kosi oma evangelie. Alasando doen aan je oma evangelie. Maar dat den doen aan Jezus toe. En Jezus, no liep no one trassen na baka attack. Wie hem wil volgen, die pak zijn kruis. We mi want tegen je tide. Taki. Alasot sando doen aan je. Om Jezus. Maar. Asalig spreken. Matthäus 5. Door kosje mag ga het evangelie verkondigen. Verkondig het evangelie in uw gezin. Zo lees je in aftak over de Bijbel. Afas van je libi. U gaat al naar de kerk. U bent een bekeerde, u bent een volgeling. Afas van je libi het toon. Evangelie. A Bijbel taki na in die openbaringen 12 of 20. Ja, taki, we hebben hem overwonnen. Met de getuigenissen van onze mond en het bloed van het lam. Getuig over Masra. Getuig over Masra. Ja, openbaringen 12, vers 11. Tik Abra. Na een gebied pede. No vrede voor evangeliseer. Ino ben vrede voor de ogritok. Doe ben de pching. Alla sot san ube du baya. Is de meere van broer taki. Ik bonki ston tapu suma dak. Me shimiserefi. Ogri. In bariken mi grow up na in abrabroki. Ogri van so heb je me niet. Ja. Ma toch gado fin wan boonsan na in abrabroki. We prezen masra. En me aksi gado. Alla den pornense abrabroki kisi. Ja, uno kost dem af Abrabrok, uno kost dem af Sunny Point, uno kost no waf dem af voor den biertje de karen ghetto. Wij zijn geen ghetto kinderen, wij zijn Gods kinderen. Want boonsanik moto, lek van boonsanik moto na ini Galilea. Ook toe boonsani, en boonsani, sommen boonsani, ook moto na ina biertje, pe you etang, lek van zoon fugado, want masra fin you. Go evangeliseer. Suku traktat. Dis masole sinaftaki diwan smakuun wa traktat. De geest van God zal het verder doen. Je hoeft niemand te roepen om naar de kerk te gaan. Want niemand heeft mij... Ik ben achter niemand aangegaan. Geen mens achtergegaan om Christus te dienen. Nee. Mino wakabaka noas magodin masra. Ik heb mijn eigen ervaring, mijn eigen openbaring en mijn eigen bevinding om God te dienen. Ga de openbaring schrijven naar mij. En bevestig met deze stappen. En tot nu toe ben ik in Christus. Ik volg hem. Er komen ook dingen op mijn pad. Maar God helpt mij. Hij zegt, de rechtvaardigen zullen 7 keren vallen en weer opstaan. Maar ik dank hem dat ik nog niet ben gevallen. Luister goed, dat ik nog niet ben gevallen. Want ik moet niet op mijn borst slaan. Maar in de naam van Jezus, door zijn Heilige Geest, geloof ik en hoop ik dat ik niet ten val zal komen. Want ik geloof stink. Maar door de kracht van de Heilige Geest heeft hij mij in deze 20 jaren nog steeds geholpen. Maar Vader, helpt u mij, Heer, en blijf mij helpen. En blijf de ander ook helpen. In de naam van Jezus. Al zijn ze gevallen en ze zijn weder opgestaan. Heer, Vader, leid u ze, Heer. Want u bent de hersteller der bressen. Masra, uw woord zegt, onze lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Wel, Heer, ik bid, Heer. In een tempel zijn er zoveel ruimte. Zoveel ruimte die in wa osso. Oes kinde al lichaam. We zoveel ruimte. Anu futu bere. Ede. Me masra. Me axiu tide manting. Check in den. Ede fu wi. Masra. Sande. Angetas en gado mekwi. Strefi na de wang. Fu PCS. Check de ede masra. If de ede boom. Masra, look at the buikholte. Check the darmen, check the prostate, check the baarmoeder. Check we, bere. Look at the ruimte dati. Masra, nopsa aborsu. Ma look at baka, we borskas. Check we ati. Check we maag gado. In a nef kone Jesus. Gona in we anu. Check a ruimte for we anu. And gado look at sang gado papa. De aangevallen en... Herstel, Gado Masra. Look who we foot to Gado. Sandena in we foot to Gado Masra. If one Sunday angetas Masra, check a ruimte dati. Want we skin de at temple. And na dat mi eba dool, ye fasi. Here, check u de vijfvoudig bediening. Check de apostelen. Check de profeten, here. Here, check de leraar. Check de evangelist, here. Check de herders, here. Papa, and see of er iets daar is, here. Papa, wat het evangelie schaadt, die het evangelie schaadt. En Heer, herstel die bediening. Herstel die ruimte van de vijfvoudig bediening. Herstel het, Abba Vader. Dat bid ik deze ochtend, Heer. Papa, in de naam van Jezus. Masa lukuna in de worshipper. If one son ego misdrape, Gado, checking. If onrein drape, wasenanga abrudu, Masa. Me begi Gado, fi wasenanga abrudu. Check Gado, papa in de diakene. Papa, check Gado na in de muzikanten. Gado, check tide na in a schoolmax team. Check tide na in Gado de forseer team. Gado, check na in alle de organen in a lichaam, Gado. Papa, check alle de ruimte in a lichaam, Gado. Pe wansan de mes, pe wansan de aangetast, pe wansan de onre, pe wansan de verwant en heren, herstel. Tel dat lichaam, Heer, in de naam van Jezus. Gado me begi, Gado. Meer nanga, mit nanga wi Gado. Tewe go evangelist, evangeliseer. Gado papa, mit nanga wi Gado. Ondersteun de wanse go evangeliseer. Ze moeten zoveel incasseren, maar u hebt mij al geopenbaard. En u hebt mij gewezen, want zonder het weten kan ik het niet toepassen. Zonder het woord te horen, heren, kan ik het niet toepassen. En ik heb gehoord, ik heb gelezen, heren, wat u zegt in Matthäus 5. Dat wij, papa, afgesnoot zullen worden. We schuldig worden. Ze zullen voor ons jokken. Papa, en met die dingen gaan wij evangeliseren. Masra, yep we gado. En brada, te we go evangeliseren. Go evangeliseren. Go evangeliseren. No spam. Na asat imsai. No go charisma ga kerki. Dat na ayem doe. U moet alleen gaan planten. Hoe het opkomt, dat is van God. Je hebt één die giet en die ander één plant en die ander oogst. Maar het is God die de wasdom geeft. Tide mate mi wan taigi yo. Na prestipe mi deja. Taki. No go charisma ga kerki. Mas Johannes no be charisma ga kerki. Ma Johannes be di a evangeli tot bekering. Bari ef natap uki iwan de. Bari bekert u. Go taigi sma bekert u. Bekert u, bekert u. Tedem bekerte a yeye tek abra. Da aye yo openbaarding zoals adu na mi anaf doa sam fasi want de geest is veelkleurig fa awani ay mit na wasma ma ano yu tak fu go charisma ga ker kitasma no wango dey atebro ye kosenei ni lib asma chara evangeli e fa wan ay teken gados ref ne konasma wel chara evangeli en chara goede nieuws en chara blijde boodschap en meka evangeli begin na you want na you na evangeli you no kan go tak beker you ma you ne lip lek wan bekerling. Alleluia. You no kan tak volg Jezus ma you self ne volg Jezus lek fijn volg ma God help ons want doch allen hebben gezondig en derfor de heiligheid Gods die de man te mi wan bless you na a mooi regenachtige manting, het is ook een seizoen. Jusa e lever kritiek tapa alleen, je lever kritiek tapa alleen. Herde alleen je kon, herde alleen je kon, herde alleen je kon. Hou je mond, houd je mond, hoor je mofo. Liep alleen, alleen seizoen hoede, alleen ting. Te u ten konfu doorbraak. Te u ten konfu voorspoed. Te u ten konfu reizen. Je reis aan Heer Jari. Ga je zeggen Asari. De mensen die in Europa wonen. Te kouru ekong. Ze leven in de kou. Je net ook een asan kouru. Maar je wan go to tong. Wan na you seizoen. We no no na. Rain season. Regen seizoen. Meka alleen kong. Dadelijk drie dingen kom. Alleen je kom en dadelijk zongen kom. We hebben beide nodig. Kan de juno abba alleen nodig, maar we trassen abbe nodig. Maar we begi gado. Tak masra jepwi. Tak gado chariwi. Laten we blij zijn met de dingen van God. Mek u breedte naar de zand. Mek u no soko fu stop de zand fu gado. U wan stoppa alleen. U wan stoppa song. Maar het is maar stop de zegeningen voor u nu aan te brengen. Nee, gado mek een grond tapu. Zeer goed. Zeer goed. Agi u seizoen. If u seizoen no breken aan eten, met egi o breken aan. Nu nu na regen seizoen. Mek a alleen do euroko. Mek a alleen do euroko. Begi gado. Taki. Ano vernietig u. U also ano vernietig u ta. Maar begi gado. Fu matra kibri u. Maar. Kon dat hij alleen ook kon. Gado poten kaba. En sa gado do areti futruwis u aywalo watra. Laat de Heer u zegenen. Zegen elkaar. Spreek tegen elkaar. Met psalm. Met psalmen. Zegen elkaar. Vloek elkaar niet. Tide me bless you baka. En laten wij ook gezamenlijk voor Radio Shalom bidden. Radio, laten wij bidden voor de leden, de mensen die hier werken. Laten we voor de directeur bidden. Want nagado de ede voor Radio Shalom. Make we beggy die a personeel voor Radio Shalom. Make we beggy gide osso. Make we beggy gide mching. Make we beggy gide a amt. Make we beggy tak a radio station DC. Maak naputap en foto dat Radio Shalom de gegrondvest na in a fundament voor Jezus Christus. Want Radio Shalom wordt ook aangevallen. Zolang het om Christus gaat, worden wij aangevallen. Zolang naf duan boonsani, we worden aangevallen. Maar laten wij voor elkaar bidden. Laten wij elkaar niet afsnauwen. Laten wij een hulp zijn voor elkaar. Laten wij een bemoediging zijn voor elkaar. Laten wij elkaar zegenen in de naam van Jezus. Zoals u ook gezegend wenst te worden. Laat de Heer u zegenen. En laten wij elkaar vergeven. Zoals Jezus u vergeven heeft. Zoals u het zelf bidt. In het Onze Vader. Maar laten wij niet jokken in het gebed. Het Onze Vader. Want we zeggen, Heer, vergeef ons zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Nee, we jokken. We vergeven niet altijd. Maar laat de Heer ons helpen. In het gebed dat wij tot hem zenden. In de naam van Jezus. Be blessed in Jesus' name. Ik groet u vanuit Radio Shalom. Uw inspiration station. De zegen van God rusten op u. En mogen het bloed van u... Van Jezus Christus. U beschermen tegen de kwade dagen. En tegen de aanvallen van de vijand. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: De nieuwste parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
5: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
6: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
5: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
6: Je hebt niet dingen aan besteld, Rui.
5: sem tante di sa begin o mel fon fon chimboy ting dat me ko haste mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
7: We are you, we are Su.
8: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedendag, kijkers en luisteraars, en welkom bij De Hernutter, het programma van de Evangelische Broedergemeente. Mijn naam is Yvonne Coutinho en ik ben van de Noorderstadskerk, een van de kerken van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. We zijn God dankbaar voor deze nieuwe dag die we ontvangen hebben. En ik weet niet hoe u vanmorgen bent opgestaan, maar ik weet wel dat God bij u is, waar u ook bent en waar u ook doorheen gaat. Zo staat het ook geschreven in Filippenzen 4 vers 5b. De Heere is nabij. En dat mag u weten, ook vanmorgen. Ik wil vanmorgen met u openen door de dagteksten met u te lezen. De dagteksten van zondag, de tweede zondag na Trinitatis. En het is zondag 13 juni. De weektekst is: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dit is gehaald uit Matteüs 11, vers 28. En de dagtekst van vandaag, gehaald uit het Oude Testament, uit Jeremia 24, vers 7, zegt: ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben. En het leerwoord uit Lucas 24, vers 32 zegt: de discipelen zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en onze schriften opende? U weet, dat is het gedeelte van de Emmausgangers. En daar staat dan: de discipelen zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en onze schriften opende? Het lied dat meegegeven is aan deze zondag luidt als volgt: neem Heer mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam nu. Al wat ik ben en heb, behoor aan u. Niet langer meer ben ik mijn eigen Heer. In spreken, doen en denken wil ik volgen slechts uw wenken. Dat zijn de dagteksten die we meekrijgen vandaag op deze tweede zondag na Trinitatis, zondag 13 juni. En dan willen we nu kijken en luisteren naar het lied dat gebracht wordt door Jen Johnson en heet At the Mention of Your Name.

En zo hebben we kunnen luisteren en kijken naar het lied gebracht door Jen Johnson, At the Mention of Your Name. Het schriftgedeelte dat ik vandaag met u wil lezen, dat is het gedeelte waar onze dagtekst uit gehaald wordt. Het gedeelte uit Jeremia 24. En ik lees dan met u vers 1 tot en met vers 7. En ik lees het uit de Het Boekvertaling. Boven dit perikoop staat het visioen van de vijgen. Nadat koning Nebukadnezar van Babel, koning Jechonja van Juda, de zoon van Joachim, gevangen had genomen en tot slaaf gemaakt, en met hem samen met de bewindslieden van Juda en de beste handwerkslieden, timmerlieden en smeden, verbannen had naar Babel, gaf de Heere mij het volgende visioen. Ik zag twee manden met vijgen voor de tempel in Jeruzalem staan. In de ene mand zaten verse, net gerijpte vijgen, maar in de andere zaten slechte vijgen, te rot om op te eten. Toen vroeg de Heere, wat ziet u, Jeremia? Ik antwoordde, vijgen, een mand met goede en een mand met slechte vijgen. Daarna zei de Heere, de goede vijgen zijn het teken van de bannelingen uit Juda die naar Babel zijn gestuurd. Ik heb het voor hun bestwil gedaan. Ik zal ervoor zorgen dat zij goed worden behandeld en hen hier weer terugbrengen. Ik zal hen helpen en geen pijn doen. Ik zal hen planten en niet uitdrukken. Ik zal hun een hart geven dat mij wil kennen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Want zij zullen met grote blijdschap naar mij terugkeren. En dat is het vers wat we vandaag in onze dagtekst lazen. Hè, dat de Heere de mensen, het volk, een hart zal geven dat naar hem verlangt. En toen ik dit gedeelte aan het voorbereiden was, toen vielen een paar dingen me op. En die wil ik aan u voorhouden. Allereerst, Jeremia geeft een uitgebreide uiteenzetting van wanneer het visioen tot hem kwam, wanneer hij dat visioen ontvangen heeft. Hij zegt nadat Nebukadnezar een deel van de bevolking van Juda gevangen genomen had en weggevoerd had naar Babel. En gevangen genomen worden en weggevoerd worden uit je land, uit dat wat je gewend bent, dat is op zijn zachtst gezegd een hele onprettige situatie. Dat bent u met me eens. Iets wat niemand graag wil meemaken. En ik probeerde me voor te stellen hoe dit gevoeld moet hebben en kan me indenken dat de mensen bang, boos en misschien ook verdrietig waren. Misschien voelden ze zich radeloos en vroegen ze zich af waarom. Waarom ik? Waarom wij? En het kan zijn dat u deze gevoelens herkent. Gevoelens van emoties die gaan over boosheid, die gaan over angst. Misschien hebt u dezelfde vragen als die het volk toen had. Waarom, heren, waarom ik? Waarom nu? Als we dan verder lezen, dan zien we dat dit de tijd was, het moment was, waarop de Heere Jeremia dat visioen gaf. Hè? Dat lezen we dus in vers 1 tot en met 3. We lezen verder dat het visioen gaat over vijgen. En vijgen zijn een symbool van vruchtbaarheid en zegen. Nou, dat vond ik een beetje moeilijk te combineren met wat dat visioen inhield en alles wat daarvoor gebeurd was. Maar dan zien we vers 4 en dan zien we dat in deze context, in dit stukje wat we gelezen hebben, goede vijgen zijn een gehoorzaam volk en slechte vijgen zijn een verdorven en ongehoorzaam volk. Ik struikel een beetje over het woord vijgen, merkt u. De goede vijgen zijn de mensen die weggevoerd zijn naar Babel. Dus wat wij als onprettig zouden ervaren, dat zijn de mensen die misschien bang waren. Hè? We zeiden al misschien boos, verdrietig, opstandig. En het eigenlijk goed gedaan hebben, maar die nu weggevoerd worden. En toen ik dit besefte, maakte het me een beetje stil.
Want ik realiseerde me dat wat in Romeinen 11, meen ik, vers 33 staat, dat God groot is, zijn wijsheid en zijn kennis onmeetbaar zijn. Hè? Eigenlijk staat er ook wel zijn wegen, zijn gedachten, die kennen wij niet, die zijn ons onbekend. Geen mens weet hoe God zijn beslissingen neemt. En het is onmogelijk zijn wegen na te gaan. En u en ik zouden waarschijnlijk nooit bedacht hebben dat als we het goed doen, dat als we horen tot dat gehoorzame deel van de bevolking, dat we weggevoerd zouden worden, dat we gevangen zouden worden genomen. Maar dit was Gods plan. En hij legt daarbij ook nog eens een keer uit dat hij dit doet voor de best wil van het volk. En dat hij zal zorgen dat ze goed behandeld worden. Daar zal hij zelf voor zorgen, zegt hij. Dat ze een hart zullen krijgen dat naar hem verlangt. En dat brengt me terug naar een ander deel. Want dan herkennen we God weer. Dat hij alles wat ons overkomt, doet medewerken ten goede. Maar ook dat alles wat hij doet, dat hij dat vooral doet vanuit zijn diepe verlangen om een relatie met ons te hebben. Om te zorgen dat we hem willen kennen, dat we met hem willen praten, dat we, dat we van hem willen horen. Alles wat hij doet is conditie scheppen, zodat wij een hart krijgen dat naar hem verlangt. En dat zegt hij letterlijk in het visioen dat hij aan Jeremia geeft. Wanneer we dan dat trekken naar misschien een situatie waarin u nu zit, u weet zelf het beste natuurlijk waar u op dit moment doorheen gaat en wat u misschien bang maakt, wat u misschien boos maakt, wat u doet twijfelen of God wel naar u luistert, of hij u wel ziet, of hij wel weet wat er allemaal aan de hand is, dan zegt de weektekst van deze week aan ons: kom bij mij als je moe bent en de lasten van vandaag je drukken. Dat is dan de uitnodiging die God doet. We mogen dus weten vanuit dat stuk van Jeremia 24, dat God conditie schept, dat we naar hem toe gaan, dat we een relatie met hem aangaan. En we mogen weten vanuit het stuk uit Matteüs, onze weektekst voor deze week, dat we mogen komen, dat we uitgenodigd worden om te komen. Wanneer we ons moe voelen, wanneer we ons te neergedrukt voelen, wanneer we niet weten waar we anders naartoe moeten gaan, want dat de Heere zegt: ik zal je rust geven. Zijn plan is altijd dat het beter met ons gaat. Dat kennen we ook uit Jeremia, dat daar staat dat God een plan voor ons heeft. Dat zegt dat wij een hoopvolle toekomst zullen hebben. He, dus dat het beter met ons zal gaan. Want de toekomst praat over dat wat gaat komen. Dat wat nog moet gebeuren. Dus alles waar u nu doorheen gaat. En waar u zich bedrukt door kunt voelen. Waar u zich angstig voor kunt zijn. He, dan mag u weten. God zegt: ik gebruik het. Ik schep deze conditie. Zodat je naar mij gaat verlangen. Zodat je die relatie met mij aangaat, of opnieuw aangaat, of versterkt, of hernieuwt. Vervolgens zeg ik je ook dat ik je rust ga geven als je bij me komt en alles bij me neerlegt. En ik beloof je dat de toekomst die ik voor je heb, dat die vol hoop gevuld is. Dat zijn geweldige beloften uit Gods woord. En ik denk dat daar dit lied bij past, waar we nu naar mogen gaan kijken en luisteren. Het is een lied gezongen door Mayesi Kasteri, samen met Kalisha Meijer. En zij zingen Me Ambigu.

Mi ambiguo werd gezongen door Maisha Kastiri en Kalisha Meijer. Prachtig. En ik denk dat dat ook vooral is, waar ik het eerder over had, dat dit echt een antwoord is op dat verlangen dat God heeft naar een relatie met u. We lazen ook nog in het leerwoord dat de Emmausgangers daar eigenlijk zeggen, toen de Heer met ons wandelde, toen opende hij de schrift voor ons en hij legde het ons glashelder uit. He, God wil niet in mysterie tegen ons spreken. Hij wil niet dat dingen onbekend voor ons blijven. Omdat hij weet dat voor die relatie het nodig is dat we kennis hebben. Dat we weten wie hij is. Dat we weten hoe hij werkt. En dat wil hij ons ook zelf duidelijk maken wanneer we de schrift openen en hem ruimte geven om dat aan ons te vertellen. Ik wil op dit moment graag met u bidden. Dus ik vraag u of u een eerbiedige houding aan wil nemen en dan gaan we samen in gebed. Vader, u bent een liefhebbende vader. U bent de God die harten vernieuwt. U bent de God die verlangt naar een relatie met ons. U wil uw grootheid, uw almacht en uw trouw aan ons tonen in dit leven. U wil ons hoop geven. U wil de situaties voor ons in orde maken. Maar Heere, zo vaak zijn we in beslag genomen en onder de indruk van die situaties, van de omstandigheden. Zo vaak laten we ons leiden door de emoties die we voelen. Vader, we vragen u vandaag, geef ons een hart dat u kent, dat naar u verlangt en dat u vertrouwt. Een hart dat niet wankelt onder de druk van alles wat er om ons heen gebeurt. Heere, we willen uw woord begrijpen, we willen uw woord verstaan. We willen dat uw woord onze harten opnieuw doet branden van liefde en van hoop. En dat wanneer we vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dat we dan bij u komen. Omdat u ons rust wil geven wanneer we in uw nabijheid zijn. Vader, maak ons tot uw gehoorzame, moedige kinderen. En wees onze God in al uw grootheid en majesteit. Dat vragen wij u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik wil u voor vandaag een hele gezegende zondag toewensen. Ik hoop dat u een fijne dag verder hebt met de mensen waar u van houdt. Mensen waar u zich prettig bij voelt. En dat u vooral een fijne tijd hebt in Gods nabijheid op deze dag des Heren. Ik wens u zijn zegen toe en ik groet u. Mijn naam is Yvonne Cortino en ik ben van de Noorderstadsgemeente. En zo de Heren wil, ben ik morgenochtend bij u terug met een nieuwe aflevering van De Hernutter. Goeiedag.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Na view.
7: No matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in His hands.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijkheid.

0: Benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: You sabi sana syphilis? Now a bacteria e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomor 1 gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi srefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shi bere uma, nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. If you no dry and teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fuen. So langa you siwan soro, go wan ting nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, wear you condom. Noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fuen.
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige naam van Jezus. Aan mij is weer een nieuwe gelegenheid geschonken om bij u te komen om het wonderbare nieuws van Gods liefde met u te delen. Wie ervan uitgaat dat dit een vanzelfsprekende zaak is, verliest uit het oog dat ons leven geen vanzelfsprekend gebeuren is, maar het is God die in zijn oneindige liefde ons genade op genade schenkt. Toen ik de Heer vroeg waarover hij tot u en mij wilde spreken, legde de Heer mij op het hart om te spreken over onze emoties. Mijn gedachten gingen als het ware automatisch terug naar het moment toen ik nog maar net was begonnen aan het doctoraal gedeelte van mijn studie en de hoogleraar tijdens het college de emotie afschilderde als een kwaliteit die niet goed thuis hoorde bij een intellectueel. Natuurlijk heb ik direct na het college hierop gereageerd door aan te geven dat ik daar niet zo overtuigd van was. Toen ik later het proefschrift van een van zijn collega's bestudeerde, die gepromoveerd was op de ontwikkeling van de intelligentie, en las dat de bron van waaruit de intelligentie zich ontwikkelt de emotie is, wist ik dat mijn reactie ten aanzien van de eerder genoemde hoogleraar volledig op zijn plaats was geweest. Weinig kon ik toen vermoeden wat de betekenis van mijn reactie in de toekomst zou zijn. Maar vandaag de dag is het zover. Want wij zijn het tijdperk van de artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie binnengegaan. Wij zijn erin geslaagd om computers te bouwen die kunnen leren en nadenken als mensen. Wanneer ik bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie zou vragen om mij een gebed van dankzegging aan God te geven, dan zou je er versteld van staan hoe perfect dat gebed wel zou zijn. Maar dit gebed komt niet voort uit enig moment van gevoel dat op een persoonlijke relatie is gebaseerd. Het is het werk van een machine en totaal gevoelloos. En dit is de situatie waarin wij nu terecht zijn gekomen. Alles wordt ons perfect aangereikt, gezegd of geleerd, zonder dat er van enige emotie sprake is. Dat wij hierover niet te licht moeten denken, wordt duidelijk wanneer wij gaan beseffen wat de Heilige Geest ons hierover laat horen wanneer hij zegt: behoed of bescherm uw hart boven al wat te bewaren is, want daar komen de oorsprongen van het leven uit voort. Met andere woorden, het leven begint niet in de ziel of in het verstand, maar in het hart. Spreuken hoofdstuk 4, vers 23. Dit woord van de Heilige Geest moet ons doen beseffen hoe kostbaar onze emoties zijn. Want het hart is de bron van onze emoties, de bron van waaruit alles zich ontwikkelt. In feite dus de bevestiging van de gedachte of de theorie dat emotie de bron is voor de ontwikkeling van de intelligentie.
Wie er dus vanuit wil gaan dat onze emoties niet zo belangrijk zijn, begaat daarmee een grote fout. Want hoe geweldig de ontwikkeling van de artificiële intelligentie ook zijn mag, het blijft een machine waar iedere vorm van empathie of inlevingsvermogen ontbreekt. Dus ook het besef ergens tegen gezondigd te hebben. En simpelweg omdat er geen sprake is van een relatie tussen jou en jouw schepper. En precies hier, dus in de relatie, krijgen waarden en normen hun betekenis. In tegenstelling tot God legt de wetenschap het accent op het verstand of de ratio. Maar God, die ons en alles wat bestaat heeft geschapen, legt het accent, dus de nadruk, niet op het verstand, maar op het hart, de bron van waaruit de emoties voortkomen. Daarom dan ook dat in het eerste en het grootste gebod dat God aan de mens geeft, het hart de eerste plaats krijgt. Luistert u maar wat Gods geest hierover aan ons zegt. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 5. Wat God van ons vraagt begint niet met de ziel of het verstand, maar met het hart. De plaats waar onze emotie vandaan komt. Dus onze gevoelens en verlangens, de bron van onze motivatie en intenties. Het is de liefde die uit het hart komt, die bepaalt of jij jouw ziel aan God in gehoorzaamheid zal overgeven. En ook bepaalt of jij jouw gedachten in overeenstemming wil brengen met zijn gedachten, dus zijn woord. Met andere woorden, het is het hart dat bepaalt of jij de Heer met heel jouw ziel en heel jouw verstand zal liefhebben. En wat hiermede tegelijk aan ons bekend gemaakt wordt, is dat God geen kracht of energie of frequentie is, maar een levende persoon die een persoonlijke relatie met ons wenst te hebben. Waarom anders de woorden van de Heilige Geest? Dit volk eert mij met de lippen, maar haar hart is ver van mij. Jesaja hoofdstuk 29 vers 13. En hiermee zegt de Heer aan ieder van ons dat op het moment dat onze aanbidding of onze dienst aan God en in welke vorm dan ook niet vanuit het hart begint, wij zondigen tegen het eerste en grootste gebod van God. En onze aanbidding of wat voor eredienst dan ook niet veel meer is dan het bedrijven van religie, dus vormendienst. En dat is in Gods ogen verwerpelijk. Vraag uzelf maar af of u met een man of een vrouw zou willen trouwen waarvan jij weet dat de woorden van hem of haar alleen uit de mond voortkomen en niet uit het hart. Ik denk dat elk weldenkend mens er wel van doordrongen is dat het hart de bron is van waaruit de liefde stroomt. En daarom dat het hart voor ons het symbool van liefde is. Dit moet ons ervan overtuigen
dat hoe mooi of perfect dan ook wij onszelf aan God zouden willen voorstellen, dat dit totaal geen zin heeft, daar Gods criterium of maatstaf om ons te beoordelen nergens anders gevonden wordt dan in de toestand van ons hart. Met andere woorden, je kunt van alles doen om God te behagen, maar aan de toestand van jouw hart ziet God of jij hem werkelijk lief hebt. Wanneer u een enquête zou afnemen en de vraag zou stellen: heeft u God lief? Dan zult u ongetwijfeld van de meeste mensen een positief antwoord krijgen. Dit was dan ook het geval bij de discipelen van Jezus, toen hij hen vertelde dat hij hen zou verlaten en droefheid hun hart vervulde. Maar om iedere vorm van zelfbedrog bij zijn discipelen en ook bij u en mij te voorkomen, zegt Jezus aan zijn discipelen: wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Johannes hoofdstuk 14, vers 15. Daarmee aangevende dat het belijden of zeggen met jouw mond van God te houden geen voldoende voorwaarde is om jouw liefde aan hem te bewijzen. Of anders gezegd, alle uiterlijke vertoon van onze erediensten en hoe mooi ze ook zijn, zijn nog geen bewijs dat jij God ook werkelijk lief hebt. Daarom dat hij aan zijn discipelen, dus ook aan u en mij, de maat geeft hoe wij de ware toestand van ons eigen hart kunnen beoordelen. Want met jouw mond kun je makkelijk zeggen en denken dat jij van God houdt. Maar hoe weet jij nou of dat werkelijk ook waar is? Of anders gezegd, denkt God daar ook zo over? Precies hierom dat Jezus ons de maat heeft gegeven die onze liefde voor hem moet bewijzen. En dit is de maat waarmede onze liefde voor hem, dus voor God, wordt gemeten. En dan zegt Jezus: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Johannes hoofdstuk 13, vers 34. Maar waarom is dit dan een nieuw gebod? Want in de 10 geboden die Mozes van God gekregen had, staat toch al dat wij onze naasten moeten liefhebben? Inderdaad. Maar in het nieuwe gebod van Jezus is de maat niet meer dat jij jouw naaste moet liefhebben als jezelf, maar zoals Jezus ons heeft liefgehad, die zijn leven voor ons heeft opgeofferd. In de 10 geboden was jouw liefde voor jezelf de maat of standaard waarmede jij jouw naaste mocht liefhebben. Want er staat: heb jouw naaste lief gelijk uzelf. Maar in het nieuwe gebod van Jezus ben jij niet langer de maat of standaard, maar Jezus. Want er staat dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Voeg hierbij Jezus zijn woorden: niemand heeft grotere liefde dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Johannes hoofdstuk 15, vers 13. Dit is de maat of het bewijs dat wij God werkelijk lief hebben. Niet met onze lippen, maar met ons hart. En is tevens ook het bewijs van Gods
oneindige liefde voor ons. Want er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gegeven heeft zijn enig geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Op de dag dat wij aan het einde van onze levensrit zijn aangekomen, zal de toestand van ons hart uitmaken of bepalen waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Daarom de oproep van de Heilige Geest. Reinigt uw harten, gij dubbelhartigen. Jacobus hoofdstuk 4 vers 8. Want, zegt de Heilige Geest, niemand kan twee heren dienen. Matthäus 6, hoofdstuk 6, vers 24. Mag de kreet uit het hart van koning David ook uw schreeuw naar God zijn. Schep mij een rein hart, o God. Psalm 51, vers 10. En Gods antwoord op iedere oprechte schreeuw van ons hart is: komt nu en laat ons samen recht doen, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, als gij gewillig zijt en luistert. Jesaja hoofdstuk 1 vers 18. De Heer geeft ieder van ons een gevoelig en gewillig hart om zijn stem te horen en te verstaan. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Shalom. Inspiration FM, ons station.

0: Welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: De liefde is er een woord dat men noemt nederigheid. We hebben het behandeld in Filippenzen. Misschien moet ik het ook hier behandelen. Ga met mij naar Filippenzen 2. Filippenzen 2 vers 7. Ga naar 5. Het was naar 5. Doe dus gezindheid bij u zijn welke ook in Jezus Christus was. Ga door. Die in de gestalte God zijn, dat Goden gelijk zijn, niet als roof heeft geacht. Hij vond het niet erg. Maar hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalteheid van een dienstknecht heeft aangenomen, aan de mensen gelijk geworden is. Ach. En zich in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam te worden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem uitverlaten.

verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in die naam van Jezus zich alle knie zich buigen van hen die in de hemel, die op aarde en onder andere zijn. En zullen zeggen dat Jezus Christus Heere is. Zullen beleiden dat Jezus Christus Heere is tot eer van God de Vader. Maar ga terug naar 8. Vers 8. Hij heeft zich vernederd. Ik heb in de vorige dienst gezegd. En ik heb toen de vrouwen toen een compliment gegeven. Ik heb gezegd, in liefde heb ik gezien dat vrouwen... De vrouw lopwamang. Hij tikka pina. Hij tikka vernedering. Hij tikka haswa. Tot de dood. Sommige vrouwen zijn zelf dood gegaan. Want aan het moment onderscheid aan het moment dat... Die is naar boebelaas, alomim long. En dat kiel kiering. Ik zeg de dingen zoals die dingen zijn. Vrouw, je moet ook kunnen onderscheiden te boebulas jurudoro. En te boebulas jurudoro. Scout hem lonko of apostel hem lonko. Lom moet uit dat osso. Dat is ook een maaiepie moro. Want te boebulas tjiru, dat doe niks moro. Tegi was mij zei, broer, ik ben over echte boebulas. Je moet kunnen onderscheiden wanneer de duivel heeft overgenomen daar. En dat uw man niet meer naar u wil luisteren, maar dat hij u gaat doden. Weet je hoeveel mensen zo dood zijn gegaan, ook christenvrouwen. Omdat ze niet konden onderscheiden dat met deze man ga ik nergens naartoe. Dus verneder je voor God. En de Bijbel zegt, God zal je verhogen te zijner tijd. Maar wees wel wijs. If je ziet dat aan maar Oruji. Na boebulas, dibri drape. Denk je, zijn niet heel lang waar je ima of je brada. En ga niet terug. Wie zou kunnen begaan, wel een krokodillen tranen. Want eens getrokken, altijd getrokken, mitaki. Ik ben een van de voorgangers die wel zegt dat als een man zijn vrouw één keer heeft geslagen, ga je me echt moeten overtuigen dat in een nakbaga. Begrijp je? Dus we moeten komen op die plaats. Om ons te willen vernederen in die liefde, maar er moet een balans zijn. Maar Jezus heeft zich vernederd tot het einde. Want in liefde is er vernedering. In liefde is er zoveel schande. De Bijbel zegt, men kan Jezus niet meer herkennen vanwege de schande, spitting en visie, de vorming om ons. Maar er is een level in God. Waarbij God wel toont dat wij als mens die liefde kunnen tonen aan onze medemens. Maar hoe kunnen we dat doen? Dan heb ik Johannes 15 met u gelezen. Wanneer wij zijn geboden onderhouden. Ik ben door de jaren heen gaan ontdekken. En neem me niet kwalijk, ik ga iets zeggen. Mensen moeten niet boos worden op me. Ik ben geen man die rent achter profeten en profetieën en manifestaties. Ik hou wel ervan. Ik koester profetieën. Maar mijn grootste wapen is om te kijken wat het woord van God zegt. Bid je lees aan Bijbel. Bid je doe aan Bijbel, wanneer dat profetie automatisch openbaar in schrift. Bid je lees aan Bijbel. In de Bijbel schrijf je dat te doe God wanneer rijkdom en eer zijn bij God. Maar mijn fundament is het woord van God. Amen. Amen. En dat moet uw fundament zijn. Temiko luku onderzoek aan woord of God. Wat zegt God van het huwelijk? Wat zegt God van tiende? Wat zegt God van mijn toekomst? Sola scriptura. Sola scriptura. Het woord van God is de hoogste autoriteit hier op aarde. Hoogste autoriteit. Hoogste autoriteit. De Bijbel zegt het, laat me balans brengen. Alles wat ik balans. De Bijbel zegt, geloof in de Heer en gij zult bevestigd worden. Kronieken 20, 2 Kronieken 20, 20. Geloof in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Amen. Maar wat men vergeet, het woord van God is ook profetisch. Wanneer, en dit moet ik mensen uitleggen, men dit schrijft, was het woord van God schaars in die tijd. Waren één of twee profeten maar. Maar wij leven in een andere tijd. De Bijbel heeft gegeven.
God heeft gegeven door zijn genade aan de gemeente. Apostelen die profetisch kunnen praten. Leraren die profetisch kunnen praten. Profeten die uiteraard profetisch kunnen praten ook. Evangelisten die ook profetisch kunnen praten. En voorgangers. En allemaal hebben de taak om de gemeente te brengen naar die mannelijke rijpheid. De volle wasdom. Dus dat ding is in balans. Een profeet is welkom. En met zijn kaart is zo lazy. Met je liefde zoals onder een profeet in een mekking. In liefde van leraar toe. In liefde van evangelist toe. In liefde van apostel toe. Sommige mensen willen de hele dag profetisch woord delen. Weet je waar het profetisch woord is? Ga lezen hier. Zo spreekt de Heer. Het staat in je Bijbel. En als je wilt zo graag profetisch woord delen, ga Jesaja. Jesaja is meestal aan zo spreekt de Heer. Dan ga Jeremia. Maar als Jezus zegt, als je mijn geboden onderhoudt, dan blijf je in mijn liefde. Dan kan ik ook doen, zo heeft Jezus gesproken. Je wilt profetisch woord, dan moet je wat profetisch woord maken. Je voert dat uit. Blijf in zijn geboden. Amen. Amen. Dus. In balans. Geloof ik dat God profeten gebruikt. En het staat daar. Je wordt pas voorspoedig. Wanneer je gelooft in zijn profeten. Dat staat er daar. Maar diezelfde Bijbel zegt ook. Dat wie de Heer zoeken. Hebben geen gebrek. Dezelfde Bijbel zegt. Dat als je zijn geboden onderhoudt. Dan ga je God zijn vriend zijn. Zelf de Bijbel. Dat is ook jaren zijn balans. Even een profetisch seminar de, wat lees ik? Go. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Amen. Het moet een balans zijn. Amen. Dus, wanneer God wil hebben dat we moeten lief hebben, probeer ik u vandaag te zeggen, het eerste wat wij moeten tonen, is we moeten meer barmhartigheid tonen. Want daar gaat het om vandaag. We moeten ons meer ontfermen over one another en over anderen. En het derde punt, wat ik probeer te maken vandaag. Even om Sakau schreef je, als wij nederig moeten zijn, net als Jezus, alleen om de persoon te winnen, dan moeten we nederigheid tonen om te gaan slag. En het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd makkelijk. Maar weet je niet wie ik ben? Oh, wie ben je? Begrijp je? Dan ga je moeten verstaan, voor die mensen ben je niks. En als je in die liefde wil blijven en de liefde van God wil demonstreren, moet je niks willen zijn. Paulus heeft ergens gezegd, waarom wil je geen ongelijk hebben? Petrus heeft gezegd, waarom wil je niet lijden om Christus? Hij zegt, wanneer jij lijdt om Christus, dan zijt gij zalig. Want de heerlijkheid van God is over u gekomen. Dus die liefde die we willen demonstreren. Gaat niet die liefde zijn alleen van ik rij een geweldige wagen. God heeft me gezegend. Nou. Een liefde dat niet bestaat. Een echte liefde dat betekent dat je op Sadoro Sani. Love hurts. Ja toch? Liefde doet pijn. Als je niet gelooft. Vraag Jezus. Daar aan het kruis. Liefde doet verschrikkelijk pijn. We hebben het gezien aan het kruis. Wil je weten hoeveel God van je houdt? Kijk naar het kruis. Was de barie om dat al op jou? Ik kom niet meer. Mag ik nog wat, maar dat tegen me niks. Je gaat hel. Ik ben een barie dat ik nu ga hel. Ja, mama, beledig me. God is maar niet beledig je. Want jij ervaart het zo. Je wil gewoon de waarheid. De God is maar heel beledigd. Dat is op staat. De Bijbel zegt dat gaan ze vredig. Zakken ze naar het dodenrijk. En toen op de einde. Dan dacht ik. Migado. Leba juru tek mija zo. Dragula. Alla sorsan tek mija. Idoro hel. Amen. Wat heeft God gezegd? Tuchtig. Wie ik lief heb. Als je moeder bent en nooit iemand bar je op ting, je is op zaak. Als je moeder bent, en ik zeg het, en ik heb niks te maken wat de wetenschappen. Nooit die jeep je een klap, je is zo tikkie. Amen. Want de Bijbel leert ons duidelijk dat wanneer je iemand wat slagen geeft, dan gaan vanuit de schuilhoeken van hun hart zelf, akwa de gwe.
Matthäus sagt, nee, sie hat verandere. Au trollele koi tapu. Angwa boma, and they man do next morrow. Amen. Dus mensen, laten we lief hebben. Maar laten we lief hebben dat wij, wat zijn de drie dingen dat wij moeten tonen? De eerste is, we moeten barmhartig zijn naar elkander en naar de mensen in die wereld. De tweede is, toon ontferming. En de derde is, if you zak Israël. En het vierde heb ik toegevoegd net. Als het gaat om de uwen, is hard om hard te zijn. Maar het is nog harder om niet hard te zijn. Dus als u moet ingrijpen, man, vrouw, kind, grijp in. Ik heb niet gezegd dat ik nog een potje atoso aan. Misschien heb ik nog een potje atoso toe. Want dan ben je niet goed wees. Ik heb gezegd, als je er een tikje wil geven en met breed aan de je vrouw, mekaar want hoefde je vrouw, je behoudt je vrouw drapen, je vrouw omzichtig. Toen ben je kwijt. De wipu nu wel lafo we berekenen. Ach, we teken voor pap, u kon hierik we baka, EBG. Dat de vrouw kon ontdekken dat de boy weer drie dagen voor broeken. Waardoor nooit afon voor bij God. Dus dan, aan een mangri kooitie jade, maar op een mangri kooitie nou. De deba wipie dat van kooitie die ze. Nooit morgen, altijd die huiswerk bij keer. Amen. In deze tijd, misschien niet een nak de peewanim, maar je kan wel iets doen dat they doing, de viering. En voor deze tijd is het makkelijk. Tek a telefoon. Kibra telefoon. Tjarek op wat jij mikasi. Ze worden direct zoet. Want het lijkt dat telefoon net als een drugs is voor bepaalde mensen. Tede nou amen. Begrijp je? Dus het is ook een mooie pressiemiddel om je kinderen te tonen dat je ze lief houdt. Amen. Mensen, het is niet een makkelijke taak. Maar we moeten wandelen in de liefde. Echt waar. Wie zoekt geen liefde? Wie zoekt wel liefde? Look even aan kerk die zegt tegen me dat loopt me morgen met de afslag. Ik wil niet zijn waarvan mensen die van me houden. Ik wil een voorganger zijn waarvan ik weet dat het tenminste 80% van me houdt. En ik vind het normaler, is oké if you don't love me. Ik vind het oké, want dat hoort erbij. Maar van de omgekeerd. Maar bij beetje die dan long way. Amen. Amen. Laat me tip geven aan mensen die een man of een vrouw zoeken. If you zap dat a familie in een lobby no go. If you see dat als school my brazi long go. Amen. Maar als je dat de lange man voor je, voor je door, als je wel een churi maakt, draai ik weer wakker voor je, maak ik wanneer niet. Maar als je dat voor je door, dat kom binnen mijn boy, dan ben je welkom. Ga niet op plaatsen waar mensen je niet willen hebben, of waar ze je tolereren. Maar ga waar liefde is. Amen. Amen. Kijk, als ze het niet weten, weten ze het niet. Maar heeft de sabi en toch de sorry, de lobby. God zegt, hij heeft haters. Zijn mensen die God haten, wie ben jij? Als mensen zijn die God haten, wie ben jij? Toch je tijd kletsdrapen. Je deed het voor zijn jurkjes in, af lom motto. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik probeer iemand iets te zeggen. Maar als je lief hebt, zal je merken dat liefde het grootste wapen is die de mens die God ooit gegeven heeft aan de mensheid. Het is niet zo makkelijk zo als ik het predik. Want ik ervaar het constant. En ik ervaar dat sommigen van u zeggen tegen mij, u houdt niet van mij, apostel. En ik ga je één ding zeggen vandaag, dit moet je nooit vergeten. Toon mij hoe ik van je moet houden. En dat kan niemand. Want iedereen is anders. Iedereen is anders. Dus je moet gewoon geloven op het woord van de man Gods of de vrouw Gods. En hoe kan je dat geloven? Door te kijken, doet hij de dingen van God. Zolang hij de dingen van God doet, houdt hij wel van je.
Als ik de dingen van God niet doe, dan liefde dat glijden af. Onthoud dat. Want bij sommige mensen, wie is het idee, ik hou van je brasa de te. Ik was maar accepteer liefde. Hou je toch niet van de. Dus de enige manier hoe je iemand kan tonen hoe, ik zeg, laat me doen wat Jezus zegt. Jezus zegt, als je in mijn geboden blijft, blijf je in mijn liefde. En als ik in Gods liefde ben, dan vroeg of laat gaat Gods liefde zich verspreiden naar mijn medemens. Naar die kerk, naar mijn man, mijn vrouw, wie u ook bent. En dat moet u nemen. Ga eerst bij God. En als je bij God bent, dan gaat die liefde zich automatisch verspreiden. Begrijp je? Je hartgesteldheid is belangrijk. Amen. De Bijbel zegt, als je als een aardse vader zijn kind tuchtig. Is het verkeerd? Houdt hij niet van er? Tuurlijk houdt hij van er. Maar we zetten het lat zo hoog, terwijl wij het zelf niet doen. Dus laten we dat niet meer doen. Laten we van elkaar houden. Mijn belly want to leave, dat betekent mijn lobby. Samsa. Omdat mijn belly. Het leven is veel, veel verder dan dat. Amen. Wanneer het erop aankomt, hoe reageer ik? En zo hebben we allemaal onze toestanden. Maar ik bid tot God vandaag, zoals Paulus net gebeden heeft, dat God de geest van compassion zal geven. Compassie. Dat we niet meer zullen kijken wat mensen zien of wat mensen doen. Want de Bijbel zegt, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart. Amen. Amen. Amen. Sommige mensen zeggen tegen een vrouw, je houdt niet van me. Migado. En van mij sta ik wel lange tempo, 30 jaar dan. Niet eens vooruit, ik kon hangen. Maar je takt een vrouw in de lobby. Je een brek, ja. Omdat wij het liefde verkeerd vertalen. Hoe vertalen we liefde? Bosie, brasa. Je moet de hele dag met me zijn. Je moet met me wandelen. Ah, dat een lobby. Dat een lobby, ja. Dat is geheiligheid. Dat na kino we make Hollywood kino. Amen. Na buiten toe. Sugar and spice, everything nice. Liefde moet iets zijn dat wij demonstreren. Hoe demonstreer je? Begin te doen wat God zegt. En waar je moet liefde moet tonen, profileren, dat profileer je. Laat ons bidden. Vader, we komen voor uw troon van genade. U hebt mij opdracht gegeven om te praten over liefde. En zo alomvattend. We struikelen zo vaak in de liefde. Maar ik bid, Heere, dat u ons zal brengen op de plaats, zoals de heilige apostelen van vroeger. Die bereid waren, Paulus zegt, ik ben in gevangenschap voor u. Die bereid waren tot het einde te gaan. Alleen zodat wij die hier zouden zijn, een openbaring zouden krijgen van die grote liefde van u. Heer, ik bid voor elke koppel die hier is, man en vrouw. En ik bid dat we op die plaats zullen komen. Ik bid ook voor mezelf. Om niet te gaan luisteren wat we af en toe zeggen tegen elkaar. Of schreeuwen tegen elkaar in emoties. Maar dat we gaan kijken, wat hebben we samen? Waar kunnen we samenkomen? Want we hebben de liefde. Ik bid voor elke leider tegenover elke gelovige hier. En ook mij inclusief. Dat we zullen komen op de plaats. Ik bid voor iedereen tegenover zijn familie. Of tegenover zijn collega of iemand daar buiten. Leer ons om die barmhartigheid te tonen. Leer ons om die ontferming te tonen. En leer ons ook, mijn God, waar we nederig moeten zijn. Dat we nederig moeten zijn. En waar wij moeten optreden. Dat wij ook de waarheid vertellen in liefde. Heer, hier zijn wij. U bent het grootste voorbeeld van liefde. Doordat u zich hebt opgeofferd voor ons. En gehoorzaam bent geweest tot de dood. Heer, u kan het als beste. Die liefde vertalen naar de harten. Dus ik vraag u dat u dat zal doen door uw Heilige Geest. En ik zeg tegen het volk van God.
Wij weten het, wij ervaren het, dat God ons lief heeft. Laat diezelfde liefde ook penetreren in onze hart. Voor elkander en voor deze wereld. En als we dat zullen doen, dan zeg ik tegen u, het beste van uw leven zal nooit en te nimmer achter u zijn. Maar het beste van uw leven zal altijd voor u zijn. Iemand zegt, my best. My godly best. And my lovely best. Is yet to come. Amen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beynin on. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: hold me.
1: Serve on to the world of best.
2: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
3: 94.5, your daily inspiration.

Listen. Niet erg om regels te breken, je moet nog het leven, je bent nog te jong. En free en wild is de leuze, je moet genieten voordat de oude dag komt. Het beste maken van je jeugd.

I'm the ruler. And you're forever, forever.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wawan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fu en.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor Christmas.

0: chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip, altijd vers.
1: Zranazani, Naskip, Naf you.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
0: Still the most affordable. TDSU keeping us in touch.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
3: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Het is 3:00.
1: Goedemorgen, luisteraars. Dit is het programma. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. Vanmorgen wil ik het hebben over lofprijzing. U weet dat lofprijzing de Heere toekomt. Maar wij als gelovigen moeten de Heere regelmatig lofprijs geven. En met onze ganse hart ook. Dat wil zeggen met alles wat in ons is. We gaan daarom naar een psalm van David. En dat is psalm 103. Dat ik voor u wil voorlezen. Want er zijn mensen die de Bijbel niet lezen. En er zijn ook mensen die geen Bijbel bezitten. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altijd blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is zij er niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is voor eeuwig. Maar nogmaals, de goede tierenheid des Heren is voor eeuwig. Tot eeuwigheid over wie hem vrezen. En zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden en aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. Loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volbrengt, luisterend naar de klank van zijn woord. Loof de Heere, al zijn heerscharen. Gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Loof de Heere al zijn werken. Aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. Ik ga ook naar een stukje, een deel uit Psalm 107. God redt uit alle nood. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heeren zo spreken, die hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost en uit de landen hier verzameld, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Er waren er die dwaalden in de woestijn op eenzame weg. Een stad ter woning vonden zij niet. Hongerig waren zij, ja, dorstig, hun ziel versmachtte in hen. Toen riepen zij tot de Heer in hun benauwdheid en hij redde hen uit hun angsten. Hij deed hen treden op een effen weg om te gaan naar een stad ter woning. Dat zij de Heer loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen, omdat hij dorstende ziel heeft gelaafd en de

brandende ziel met het goede heeft vervuld. In deze psalmen zien wij dat wij de Heere moeten loven. Te alle tijden, maakt niet uit wat op onze weg komt. En we zien in Psalm 107, waardoor het volk van God heen ging. En toen riepen zij tot de Heere. En de Heere heeft terstond ook geantwoord. Lofreis baant de weg dat wij Gods heil doen, dat hij ons zijn heil doet zien. Hij zal ons nooit begeven, nog verlaten als wij tot hem roepen. Toch maar, de Heere wil aanbeden worden. Hij wil geëerd worden door ons. Onze mond is niet alleen om andere dingen mee te doen, maar om ook hem als schepper en formeerder van alle dingen te aanbidden, te loven en te prijzen en te dankzeggen. Dat zien wij ook duidelijk uit de psalmen, vooral de psalmen van David. Die was meestelijk in het aanbidden van God. We loven en prijzen hem daarvoor. De Heere troont op onze lofprijs, zegt hij. En wanneer wij hem aanbidden, baant hij de weg voor ons dat wij zijn heil zullen zien. Dwars door de stormen waardoor wij heen gaan, zal hij ons de weg banen dat hij ons zijn heil doet zien. Dus prijs hem te alle tijden. Prijs de Heer te alle tijden zoals David het heeft gedaan en alle andere dienstknechten van de Heer. Halleluja. Maak zijn naam te alle tijden groot. Hij troont op uw lofprijs en hij wacht op uw lofprijs. Het maakt niet uit hoe of wat, wanneer, elke tijdstip van de dag, zodra het in u opkomt, geef hem de glorie en eer dat hij toekomt, want hij is de maker, schepper en formeerder van alle dingen. Hij kent ons begin en hij kent onze einde. Roepen wij om hulp, hij zal antwoorden, hij zal ons nooit begeven, nooit verlaten. Lofprijs hem, geef hem glorie, geef hem eer te alle tijden, elk moment, elk tijdstip als het in je opkomt. Hij wacht op u, hij steekt zijn handen open naar u. Hij wilt u de weg banen te midden van alle problemen, alle stormen die op uw weg komen. Wilt hij de weg banen, wilt hij helpen. Hij begeeft u niet, zegt hij, en hij verlaat u ook niet. De stormen zullen woeden, maar hij zal er wel voor zorgen dat ze u niet overweldigen. De stormen zijn om u sterk te maken, dat u in zijn wil gaat stappen. En dat u ook situaties gaat loslaten die u moet loslaten. Hij is nabij. Geef jezelf geheel en totaal over in aanbidding aan de Heer. Aanbid hem voortdurend. Halleluja, hij troont op uw lofprijs en hij wacht op u. De Heer wil dat we meer over hem praten. Dat zijn naam als honing op onze tong moet zijn. We moeten praten over hem, gelegen en ongelegen. We moeten aan hem aanbidden, we moeten hem worshipen. Het doel is dat wij mensen tot Christus brengen met onze woorden, met onze mond, die hij ons heeft gegeven. Ja, we moeten mensen tot bekering worden. Er moeten zielen gered worden, zegt de Heer. De wereld dreigt verloren te gaan. Zoveel zielen dreigen verloren te gaan, maar de Heer heeft ons nodig. Hij heeft ons nodig om het evangelie te brengen op de straten. Voor zover je nog niet in deze bediening bent gestapt, doe het. Gehoorzaam het woord. Hij heeft ons geroepen, hij heeft ons gered. En wij zijn arbeiders in zijn wijngaard. Dus wij moeten arbeiden voor de Heer. We moeten arbeiden voor de Heer. We moeten niet alleen maar zitten en luisteren en ontvangen. Maar we moeten arbeiden. We moeten zielen winnen. God strekt zijn handen naar u uit. En hij heeft u lief. Met een oneindige liefde. Johannes 3 vers 16. Hij heeft u lief. Hij troont op uw lofprijs. Hij wilt ook dat u hem veel aanbid. Hij wordt veel aanbeden geworden door u. Toch? En aanbid de wereld niet en de dingen die in de wereld zijn. Want de dingen die in de wereld zijn gaan allemaal voorbij. Maar God gaat niet voorbij. Hij is de eeuwige en de almachtige. Hij gaat niet voorbij. Hij is oneindig. Geef jezelf over. Volg, lees de Bijbel en volg ook de adviezen die in de Bijbel staan gegeven. Volg ze stip, volg de adviezen die je ook krijgt van je voorganger. Als er voor evangelisatie wordt opgeroepen, doe mee, participeer en ga zielen winnen. Want vele dreigen verloren te gaan, zegt de Heer. Er moeten meer zielen gewonnen worden, zegt de Heer. De Heer wacht op ons en hij kijkt van ons en hij houdt van ons met een grenzeloze liefde, een onmetelijk liefde houdt hij van ons. We moeten hem voortdurend loven en prijzen en aanbidden.
voortdurend, niet alleen in de gemeente, wanneer we naar de kerk gaan, moeten we hem aanbidden, hem loven en prijzen. Nee, ook in huis moeten we hem voortdurend aanbidden. Te alle tijden moeten we hem aanbidden, want hij troont op onze lofzangen. Weet u? En dat is God zijn wil van ons. En hij baant dan de weg voor ons dwars door alle stormen heen. Als we kijken bijvoorbeeld naar David, die dwars door de stormen waarin David ging, de Heer altijd aanbad. En wat deed de Heer? De Heer baande hem de weg. De Heer baande David de weg dat hij steeds in de overwinning stond. En hij had een ganse hart vertrouwen op de Heer. En laat uw hart ook volkomen toegewijd zijn aan de Heer. Dus je moet niet met de ene voet in de wereld staan en de andere voet bij God, maar met beide benen moet je staan bij God. Toch? Dat wil zeggen dat uw ganse hart geven aan de Heer, zoals David het ook heeft gedaan. Hij heeft steeds de Heer zijn wil gedaan en de Heer zijn opdrachten uitgevoerd. Hij heeft ons een heel goed voorbeeld achtergelaten. Ik wil met u gaan naar Psalm 103, vers 2. Of ik lees het hele alinea weer voor u voor, waarin de psalmist zegt: loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Hoort u, al wat in mij is zijn heilige naam moet de Heere loven. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. We moeten zijn weldaden niet vergeten, want zijn weldaden zijn elke dag. Hij die al onze ongerechtigheden vergeet, die al onze krankheden geneest, die ons zijn leven verlost van de groeven, die ons kroont met voor de tierenheid en barmhartigheid, die onze ziel verzadigt met het goede, zodat onze jeugd zich vernieuwt als die van een arend. U kunt deze psalmen lezen, Psalm 103 en Psalm 107. Halleluja, zegt de psalmist hier zo. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Het zijn prachtige psalmen, waarvan ik ontzettend veel houd. En ik geloof dat er meerdere mensen zijn, heel veel mensen zijn die van de psalmen houden, vooral de lofpsalmen van David. Wie kan de machtige daden des Heeren uitspreken, al zijn lof doen horen? Wel zal zij die het recht onderhouden, die te alle tijden gerechtigheid doen. Gedenk mijner, o Heere, naar uw welbehagen in uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik het goede voor uw uitverkorenen mogen zien. Mij verheugen met vrede van uw volk, mij beroemen met uw erfdeel. Halleluja. Glorie aan de naam van de Allerhoogste God. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heeren zo spreken. Die hij uit de macht van de tegenstanders heeft verlost. En uit de landen heeft verzameld. Van het oosten en van het westen. Van het noorden en van de zee. We zien dat het volk Israël met David steeds de Heeren. Hebben de Heeren steeds aanbieden. Toch, ze gaven de Heeren altijd een lofprijs en aanbidding dat hem waardig was. En wat deed de Heer? De Heer baande hun de weg. Dwars door alle stormen waar ze heen gingen, baande Heer hun de weg. Alleen als er gezondigd werd, werden ze gestraft. Maar we praten daar niet over. We praten over de aanbidding. De Heer, als wij de Heer aanbidden, baant hij de weg voor ons, dat wij dus overwinning behalen in een bepaalde situatie. En hij zegent ons ook overvloedig. Hij troont op onze aanbidding, zegt hij. En het is een waar woord en alle aanneming waard. De Heer doet wonderen als wij hem aanbidden. Wonderen boven bidden en denken. De Heer wacht op u. Hij kijkt uit naar u. Hij houdt van u. Hij heeft u lief met een onmetelijke, grenzeloze liefde. De Heer is geduldig, ja, langmoedig. Ja, hij is ook ootmoedig, barmhartig, genadig, trouw en liefdevol. En op zijn woord kunnen we hem nemen, want hij is een trouwe God. En ja, en hij doet ook wat hij zegt. Hij doet wat hij belooft. En stap in de volle gehoorzaamheid naar de Heer toe. Je dient hem, maar je kan niet met je ene voet zijn in de wereld en de andere bij God. Je moet met beide voeten staan bij de Heer. Met je gehele hart moet je geven. Met je gehele hart moet je de Heer dienen. Dus je moet alles wat in je is geven aan de Heer. Volkomen. Toch, en dan zal je Gods hand zien bewegen in je leven. Verlustig je niet in de wereld, maar verlustig je in de dingen van de Allerhoogste God.
Hij wil meer van je en hij wil doorbreken in je leven. Hij wil je op machtige wijze gebruiken. Hij wil al zijn kinderen op machtige wijze gebruiken. Hij gebruikt worshippers, evangelisten, diaken, noem maar op. Maar ook de muzikanten en ook de mannen gods die bijvoorbeeld de instrumenten klaarzetten voor de muzikanten, voor het opnemen van een preek. Op zijn manier gebruikt hij alle mensen. Hij heeft ze nodig. Ja, de liefde van God is oneindig. Het is oneindig. Geloof het en stap in de dingen die je voor de Heere moet doen. Draal niet langer. Doe wat hij je heeft opgedragen om voor hem te doen. Als het is evangeliseren, evangeliseer. Wat het ook is, doe het en stap in de bediening. Wees niet langer ongehoorzaam. Doe wat de Heere je heeft bevolen om te doen in Jezus' naam. Amen. God zegen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel's visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Gamma Production. Bang!
1: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend half uur toe.

0: met een stem. Van de Stichting Patiëntenplatform in Suriname in samenwerking met Radio Shalom. Vandaag zijn wij niet alleen, we zijn met twee toffe heren van twee zwaarwichtige instituten in Suriname. Die andere is KSV en Verkeersveiligheidsinstituut. Wanneer we kijken in Suriname, dan lijken we eigenlijk dat alles picobello is voor sommige mensen. Maar wanneer we goed kijken, dan zien we dat het ons verkeer, ons leven eigenlijk ja, in gevaar brengen. En dat heeft te maken met ons gedrag. In vorige programma hebben we al vaker gezegd dat uw gezondheid heel zwaar beïnvloed wordt door uw eigen gedrag. En uw gedrag kan alleen beïnvloed worden door de kennis en inzicht wat u heeft. En dat kan alleen gebeuren door educatie. Maar om de tijd niet, als zodanig van die zwaarwichtige heren met wie ik hierin kan, ben, af te snoepen, zal ik ze zelf kennis met u laten maken, zodat u eigenlijk weet wat u kunt doen in het verkeer om uzelf veilig van huis en naar uw bestemming te brengen. Nogmaals, mijn naam is Ernie Linga, secretaris van de Stichting Patiëntenplatform in Suriname. Ik geef nu het woord aan de heer van het Verkeersveiligheidsinstituut en de KSW. Heren, u kunt kennis maken met de luisteraars en aangeven wat de stichting voor Suriname, wat uw organisatie betekent voor ons geliefd land Suriname.
1: Yes, ontvaarte. Goedemorgen of goedendag. En alvast moet ik u bedanken dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Landveld Percy. Ik ben onderdirecteur data, educatie en voorlichting van het Verkeerveiligheidsinstituut. Het Verkeerveiligheidsinstituut kunt u zien als een directoraat van het ministerie van Justitie en Politie. En het is de bedoeling dat het Verkeerveiligheidsinstituut wordt overgeheveld naar een verkeersautoriteit. We zijn in 2021 in het leven geroepen, nadat er in 2017 een onderzoek is gedaan, samen met deskundigen van PAO en andere deskundigen in het land. En men is tot de conclusie gekomen dat er verschillende instituten, ministeries en organisaties zich bezighouden met het verkeer. En wat blijkt dat we langs elkaar heen werken. En toen heeft men als actiepunt opgenomen het instellen van een verkeerveiligheidsinstituut. Er is intussen een conceptwet ingediend in DNA, de Nationale Assemblée. Het is daar 4 keren behandeld. En recentelijk nog hebben wij van het Verkeerveiligheidsinstituut een bezoek gebracht aan Raad van Minister, DNA, de voorzitter en leden. En we waren recentelijk ook nog bij de president. En wat wij hebben vernomen van hun is dat het heel binnenkort eigenlijk dat ze erachter staan dat het een verkeersautoriteit wordt. Dus we hopen dat het zo snel mogelijk een autoriteit wordt. We hebben als taak centrale aansturing van alle verkeersgerelateerde zaken. En misschien moet ik dit gelijk meegeven. Het is niet de bedoeling dat wij wettelijke taken van andere stakeholders zullen overnemen. Dat zal het niet zijn. Maar we zullen meer dienen als die centrale aansturing. Want u weet, er zijn verschillende stakeholders. Je hebt OW, je hebt Openbaar Groen, je hebt KPS, je hebt verschillende organisaties. En wij zullen samen met hun kijken en één beleid uitstippelen. Dus dat is het zo'n beetje over het Verkeerveiligheidsinstituut.
0: Dat is een mondvol.
1: Heel veel.
0: Ik vind het wel, zeg men, heel uitdagend,
1: ja,
0: gezien onze situatie. Maar belangrijk voor ons is dat we moeten komen op een samenwerking. Maar
1: klopt.
0: We geven meneer van KSW het woord.
2: Goeiedag, u spreekt met Frank Samsin. Ik ben vrijwilliger bij de KSV. De KSV staat voor Korps Suriname Verkeersvrijwilligers. We zijn niet gelieerd aan de overheid, zoals de VVI. Maar het doel is hetzelfde. Het doel is nog steeds om het verkeer te helpen veilig maken. We zitten hier samen om zienswijzes met u te delen. We zijn zelf weggebruikers. We zien dagelijks op de weg dat het niet gaat zoals het zou.

0: moeten gaan. En nou ja, we proberen eigenlijk een beetje ons steentje bij te dragen. Om ja, u te wijzen op bepaalde zaken die beter kunnen. En we hopen daarin ja, te slagen.
1: Oké, geweldig. Als ik zo luister, KSV bestaat al een tijdje.
0: KSV bestaat al langer dan 10 jaar.
1: Als ik het goed heb, is de heer Gesius.
0: Gesius is de voorzitter. Hij is nog steeds de voorzitter. Mevrouw Isaias is de ondervoorzitter. Voor de rest heb je nog, inclusief mijn persoon, heb je nog 3 ondersteunende leden.
1: Ja. Terugkomen.
0: Sorry, 4.
1: 4
0: ondersteunende leden, inclusief mezelf.
1: Op onze kerntaak is dat we het verkeer veilig, zo veilig mogelijk willen maken. In mijn aanleiding heb ik al inleiding heb ik al aangegeven over het ons eigen gedrag, ons eigen bijdrage in het verkeer. Wat zo denkt u dat wij, los van wetgeving en al die andere dingen erop, maar wat zou wij kunnen doen om het verkeer eigenlijk om positief om een keer te brengen in het verkeer, zodat het ietsje veiliger wordt dan het nu is? Dus vooral letten op nu. Enkele van mijn doorn in het oog nu is de e-bike.
2: Mm-hmm. Ja, dus ik heb het in verschillende interviews aangekaart. Kijk, het verkeer is een groot, kan je zien als een grote puzzel. En alles moet in place zijn om een veilig verkeer te hebben. En het Verkeerveiligheidsinstituut, we zijn dagelijks bezig om te kijken hoe we het verkeer veiliger kunnen maken. En er moet heel veel gebeuren, zodat we veilig verkeer kunnen hebben. Wanneer we praten over verkeerseducatie. Het Verkeerveiligheidsinstituut is vorig jaar gestart met een pilot op 30 scholen. Er is een interdepartementale commissie in het leven geroepen. En we hebben een curriculum uitgeschreven. Ook voor de crèches. Bij de overheid crèches hebben we het al geïmplementeerd dat vanaf kleins af ze verkeerseducatie zullen krijgen. Wij zeggen jong geleerd is oud gedaan. Alleen moeten we kijken hoe we het nog moeten implementeren bij die particuliere scholen. Op 30 scholen hebben we het al geïmplementeerd als pilot. Er is een interdepartementale commissie die daarnaar kijkt. En ik denk dat komend schooljaar we dan landelijk kunnen gaan met die verkeerseducatie. Want u weet, de 5e klas kreeg men nog lesjes voor verkeerbrigadiertjes. Maar wat we nu hebben gedaan, we hebben het geïmplementeerd in die permanente verkeerseducatie. Het moet een permanente vak worden. En dan kijken we ook naar VO, praten over Milo en LTS. Daar willen we onze verkeerseducatie koppelen aan die bronfietscertificering. Want wij hebben de regering al duidelijk gemaakt. In Suriname is er een gap wanneer die kinderen les krijgen, verkeerbrigadier les krijgen. In de 5e klas, 16 jaar, mogen ze al op een bronfiets springen zonder verkeerseducatie. Dus wij willen op die VO-scholen verkeerseducatie doseren als permanente vak. Wanneer zo'n kind slaagt in de 4e Milo, 4e LTS, komt dat kind automatisch ook in aanmerking voor die bronfietscertificering. We zijn nu bezig dat vast te stellen. U weet, er is nu al een gisteren nog waren ze bezig met rijwetbehandeling in DNA. Dat van die e-bike. Die e-bike, er is een conceptwet. We hebben het al, dus wetgeving, afdeling van justitie, heeft het al geschreven. Is al ingediend. Waar die e-bike wordt, eigenlijk wordt gelinkt aan een bromfix. Het zal straks gezien worden als een bromfix. Waar mensen verplicht gesteld zullen worden om het te verzekeren. En je moet 16 jaar zijn om een e-bike te besturen. Die discussie is er nu nog. Moet het 14 of 16 zijn? Toch? Maar wij van justitie zeggen liever 16. Toch? En daarna zal je ook verplicht worden gesteld om een helm op te doen. Toch? En dan hebben we dat van e-bike zo een beetje opgelost. Maar het allerbelangrijkste om het verkeer veiliger te maken is verkeersgedrag en die bewustwording die aangewakkerd moet worden. Want het is een puzzel. Je moet kijken ook naar infrastructuur. We moeten gaan plannen, ruimtelijke ordening. Wanneer een woongebied in het leven wordt geroepen, hoe gaan we wegen inrichten? Er moeten standaarden komen. Defensive driving voor buschauffeurs. Dat van Indira Gandhi weg. Elke dag zijn we bezig te kijken hoe gaan we het oplossen. We hebben vorig jaar 171 buschauffeurs getraind qua defensive driving. Maar wat we willen gaan...
1: Door route?
2: van de verschillende routes. Dus nu zijn we in conclave met het ministerie van TCT om die defensive driving op te nemen in hun overeenkomst met die bushouders. Dat alle buschauffeurs verplicht worden gesteld om die defensive driving te volgen. Maar allerbelangrijkste is ook die handhaving. Toch, vandaar dat wij van het Verkeerveiligheidsinstituut nu al een interdepartementale commissie met de regering hebben samengesteld, waar we kijken naar die, dat we eigenlijk willen komen met een nieuwe unit, verkeershandhavers, om de politie te helpen. Toch, want politie doet nu handhaving in het verkeer, maar we willen plus minus 150 mensen gaan opleiden tot verkeershandhaver die de politie moet ondersteunen in het verkeer.
1: Even net als Nederland, hoe is het?
2: Die BOA's. Zo'n idee willen we dan hier komen implementeren. Dus wat ik aangeef, het is een grote puzzel en je gaat alles in place moeten hebben om het dan klaar te maken zodat het veilig kan zijn.
0: Mag ik daar ook bijvallen, meneer Landveld? Mijn eigen ervaring is dat er zijn genoeg regels in Suriname. Regels moeten bijgesteld worden. Alleen, net wat u zegt, waar het aan schort, is de handhaving. Even terug naar mijn eigen jeugd. Ik heb verkeerslessen gehad en die ben ik nooit meer vergeten. Dat was op de lagere school van politieinspecteur meneer Peneu, nu Weilen. Nou, als ik aan meneer Peneu denk, dan weet ik nog precies wat ik geleerd heb van hem. Dat is in de loop der tijden is dat heel erg verwaterd. Iedereen vindt zijn eigen regels uit, lijkt het in het verkeer. Wat ook opvalt is dat je kan de mensen verkeerslessen geven, maar je moet ze ook de sancties bijbrengen. Van als je je niet houdt aan de verkeersregels, dan zijn dat en dat de straffen. Ik denk dat de overheid zodanig een beleid moet gaan ontwikkelen dat als je je niet aan de regels houdt, geen waarschuwing. Het valt me op dat de politie heel erg waarschuwt. Om een voorbeeld te geven, ik maak regelmatig gebruik van de hoek van Hogeruisstraat en Slangenhoutstraat, heel druk kruispunt. Dat is bij de Surmak. En ik zie vaak dat de politie, de bevelen, die worden gewoon genegeerd. Die meneer die staat daar in wind en weer aanwijzingen te geven. Sommige autobestuurders die zijn ongeduldig. En die willen nog even snel naar links of naar rechts. Nou, en dan zie je de politieman vermanend optreden. Nou, in dat geval, je bent levensgevaarlijk bezig. Je moet gewoon een bekeuring krijgen, punt uit. Dus, want meestal staan ze met twee agenten daar. Nou, één die regelt het verkeer, de ander die maakt een foto of weet ik veel. En die mensen worden opgespoord en ze worden verbaliseerd. Het is soms nog te softie. Het is veel waarschuwingen. Ik neem even overstap naar bromfietsen. Er is bekend dat het verboden is om met drukpijpen rond te rijden. Het maakt zo'n enorme herrie, heeft een enorme negatieve impact op het leefmilieu. Mensen die slapen er slecht van. Dat zeg niet ik alleen, maar ik bedoel, zaterdag hoor je ook bepaalde programma's die het constant over hebben. In de buurt van bejaardentehuizen, mensen die komen niet aan hun nachtrust omdat die gasten ze nodig daar met drukpijpen moeten rondrijden. Het is verboden. Neem die bromfietsen in beslag, dan leren ze het gelijk af. Je kan niet waarschuwen. Nou, ze halen het eraf. En om maar wat voorbeelden te geven. Dus,
1: waarschuwen zonder sanctie.
0: Je moet keiharde sancties. En om even een overstapje te maken. Die e-bikes, dat is op zich milieutechnisch een hele goede ontwikkeling. Suriname zal op een gegeven moment toch mee moeten in de stroom. De
1: stroom heeft ons al meegenomen.
0: Nee, ik bedoel de stroom van ontwikkelen.
1: Nee, maar ik bedoel de stroom van de e-bike die heeft ons meegenomen.
0: Ja.
1: En als het probleem van ontwikkeling is, of laten we zeggen van verandering is,
0: ja.
1: Verandering op zich, je kan er niet tegenwerken.
0: Nee.
1: En als je nu voorbereid bent, dan gaat u onvoorbereid erin.
3: Dat is het.
1: Met nare gevolgen ervan. Net als wanneer een stroom u meeneemt,
0: ja,
1: zonder dat u voorbereid bent, dan kunt u hoofd ergens slaan.
0: Nee, dat klopt. Alleen die e-bikes en soortgelijk spul, die zijn niet het probleem. Het is de regelgeving,
1: klopt,
0: en de handhaving.
1: Sowieso.
0: Ik zie als ik buiten de stad ben, ik noem maar wat, in op Kommewijnen, ergens in een achter de hoofdweg, achter Meerzorgen, dan zie je kleine jongetjes, die zien het als een moderne autopet, hè? Gewoon even met zusje achterop, zusje die nou, als ze van die bromfiets valt, is ze hartstikke dood. Maar niet alleen de e-bikers zijn het zijn de bestuurders. Je ziet bijvoorbeeld ook bromfietsen. Je kan op een hoek staan en je kan ze zo allemaal tellen. Ouders die een kindje tussen hun in hebben zitten. Nou, ik denk van, hebben ze zelf een helm op? Maar er hoeft maar even iets mis te gaan en de gevolgen zijn niet te overzien.
2: Dus dat van e-bikes, hè. Kijk. U moet het breed bekijken. Omdat het economisch ook voordelen heeft voor de mensen. En vanaf wat ik eerder ook heb gezegd, die grote puzzel waarover ik het heb. Ja. En dat alles in place moet zijn. Ik zeg, als je openbaar vervoer goed geregeld is, automatisch zullen we veel minder verkeersongevallen hebben. Want mensen zullen dan eerder hun vervoer thuis laten.
1: Snap op die man van VVI in mijn aantekening, kijkt.
2: Serieus?
1: Ja.
2: Dus dat is van groot belang. Hè. Dus
1: je moet het faciliteren.
2: Dus vandaar dat die verkeersautoriteit moet komen. Want die verkeersautoriteit die zal breed naar dat ding kijken.
1: Ja.
2: Die zal ministeries bij elkaar brengen. Toch? En dat zullen we gaan plannen hoe het verkeer verder. Want nu, wat er nu gebeurt, is ad hoc. Iedereen doet wat en denkt
1: iedereen
2: dat hij iets goed doet. En ik weet dat alle ministeries en iedereen die zich bezighoudt met het verkeer, dat ze het goed bedoelen. Maar je gaat wel een beleid moeten gaan uitstippelen. En kijk, wanneer we dan praten over data en statistieken. En ik heb vaak met internationale organisaties gesproken, als PAO en IDB. En die geven aan, Landvet, luister dan. Ik wil jullie helpen qua middelen. Geld en technici en deskundigheid. Maar jullie hebben geen specifieke data. Want nu houden, weet u wat we bijhouden in het land? We houden gewoon bij, oké, 80 doden.
1: Ja.
2: 360 verkeersongevallen. Maar wat heeft ertoe geleid?
1: Ik zeg niets. Wat
2: toch?
1: Zit achter de
2: wat
1: getallen?
2: Zit achter? Ja. Toch? Gebruikt men veel alcohol? Heeft men verkeerkennis? Hebben we een black spot analyse gemaakt? Wat zijn die verkeerskruisingen of kruisingen in het land die we moeten gaan aanpakken? Werkt een rotonde? Of werkt een verkeerslicht? Snap je? Moeten we niet het heel curriculum van onze rijscholen op onze operatietafel gooien? Oh,
1: dus kortweg, onze netwerk even op tafel brengen en zien waar het
2: knelpunt is. Ja. En die autoriteit, trouwens, Verkeersveiligheidsinstituut, die doet het al. Wat we doen, we brengen organisaties als KSV, verzekeringsmaatschappijen, ministerie, brengen we bijeen, toch? Nu, één ding moet ik wel meegeven, die deskundigheid in Suriname, we schieten tekort. Dus vandaar dat ik ook gesprekken heb gevoerd met de universiteit, IOL en andere instituten van, laten we tenminste verkeerseducatietrainingen, toch? Of bacheloropleidingen of masteropleidingen hier draaien. Want we hebben zeer weinig verkeersdeskundigen. Snapt u? Die echt naar dat ding kan kijken en zegt, dit moeten we doen, dit doen. Maar er moet wat gebeuren. Dus die verkeersautoriteit die zal komen, die zal zeker gaan zitten en kijken hoe het verkeer veiliger moet maken. En dat doen we nu al, hoor.
1: Even een vraag. Hoe lang denkt u dat het nog duren voordat die instituut komt?
2: Dus weet u, meneer Geesjes deelt dezelfde mening als mij. Hoor. En we hebben het meerdere keren ook gezegd aan beleidsmakers. Wanneer het gaat om wetten aannemen in DNA, bepaalde wetten gaan heel snel. Maar wanneer het gaat om levens redden, dan lijkt het alsof er een discussie is. Snap je? Dus we hebben het meerdere keren aangekaart. Die autoriteit moet komen, zodat we beter beleid kunnen maken.
1: Er is, last van dat ik even tussen komt en nu maar op, er is iets wat ik altijd afvraag. Er zijn een aantal zaken in het leven die we soms over het hoofd zien. En om niet in dingen te gaan, ga ik nu helemaal citeren. Maar één ding wat we vergeten, is dat belangen en doelen. En ik denk dat soms die belangen zodanig de doelen in de weg staan, waardoor die doelen niet gerealiseerd worden. En ik denk dat dat enkel een van onze problemen is binnen het verkeer. Want onze verkeerdrukte, die heeft het net aangehaald, openbaar vervoer, die is bijna dood aan leven, waardoor je eigenlijk onnodig verplicht bent om een kosten te maken om een eigen vervoer te hebben. Verkeershandhaving, of wettenhandhaving, net als u zegt, meneer van de KSV, het is wel vrijwillig. Ja. Maar ik denk dat de bijdrage van de vrijwillige organisatie, want ze doen het niet om geld en wat dan ook, ze doen het om veiligheid van iedereen. Ja. Want het is niet te onderschatten wanneer iemand, laten we zeggen, ongeluk heeft veroorzaakt, het raakt meer dan die ene persoon. Ja. En de sociaal-maatschappelijke gevolgen ervan is heel ruim dan we denken. Dus vandaar dat we eigenlijk de handen in elkaar moeten slaan om samen met iedereen te kunnen werken.
3: Absoluut.
1: Dus ik vraag me af.
3: Ik denk dat VVI meer zeg maar beleidsmatig bezig is en KSV
0: om het verschil. VVI is meer beleidsmatig bezig, zeg maar. En de KSV is dan meer op het operationeel vlak, zeg maar. Mag ik het zo zeggen? Ja, dus om het verschil.
1: Het strategisch beleid.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: En net wat u ook aangaf, ik val u even in de reden. Opeenvolgende regeringen moeten ook het beleid voortzetten. Het moet niet zo zijn dat als morgen een andere regering in Suriname komt, dat ineens de goede plannen, verkeers, de goede, ineens van taal, en dat het wiel weer opnieuw uitgevonden wordt. Dus het moet op een of andere manier in wetten vastgelegd worden van ongoing. Het gaat om het verkeersveiligheid. Het mag geen politieke zaak zijn. Ja. Dat is wat u
2: dus ook... Laat me u kort ook uitleggen hoe breed het verkeer is. Ja. Kijk, wanneer we praten over banden, hè, je hebt de auto. En ik denk dat Surinamers dit moeten meenemen. En ik zeg het vaak. In het buitenland heb je winter- en zomerbanden. En recentelijk nog sprak ik met iemand van ISODI, handel en industrie. We moeten ook gaan kijken, wat importeren we?
3: Juist. En ook want, stille banden.
2: Ja, snapt u? Snapt u? Want misschien rijden we als zomerband hier in Suriname en de zon is pittig. Dat snapt u wat er gaat gebeuren. Een ander ding is, waren we ready voor e-bike? Dus daar komt het ministerie van ISODI ook in. Misschien moesten we zelf e-bikes nog niet importeren. Snapt u dus? Je eerste wetgeving koffer
1: op. Ik begrijp wanneer ik zeg dat belangen. Voorbereid zijn, behalve belang voorbereid zijn op een ontwikkeling en u neemt u mee.
2: Snapt u? Dus vandaar dat we met alle stakeholders en ministeries zitten en kijken, zodat we kunnen kijken hoe we het dan veiliger kunnen maken. Dus dat is het zo'n beetje qua het beleid.
3: Ik denk dat we op één lijn zitten
0: qua benadering van hoe maken we het verkeer veilig. Ik moet zeggen van is prachtig dat er een instituut als het VVI van de grond geteeld wordt. Dat is al een erkenning dat het probleem heel groot is. Dat los je niet even op met een paar stoplichten en een paar extra agenten. Er moet gewoon beleid. Gewoon punt uit. Er moet een ministerie, desnoods een ministerie van verkeersveiligheid wat mij betreft. Het gaat om mensenlevens, maar het lijkt alsof mensenlevens niet tellen. Lijkt hoor, ik zeg niet dat het zo is. Neem het serieus. Het gaat om kostwinners die misschien doodgereden worden. Het heeft zijn impact. Kinderen die ineens zonder een kostwinner zitten. De impact is veel verder dan het ongeluk die plaatsvindt. Mensen kunnen zeg maar ook invalide gereden worden. De kostwinner kan nooit meer geld in het laadje brengen. Het drukt ook op de gezondheidszorg als Ik kan even niet het woord vinden. In ieder geval, de impact op de gezondheidszorg is ook groot. Het is een resultante van En ook die geluidsoverlast. Op termijn heb je daar in de gezondheidszorg heb je daar last van, want mensen krijgen gehoorproblemen. Maar ik wil ook een lans breken voor de politie. De politie doet zijn best om het verkeer in goede banen te leiden. Met de beperkte middelen die ze hebben. Maar ik ga een voorbeeld geven. Ik maak regelmatig gebruik van de Van het Hooghuisstraat. Ik zie die agenten daar op de hoek van de William, hoe heet het, Campagnestraat. En de Nieuwe Haven. Zie ik ze daar in wind en weer staan. Ik heb soms wel medelijden met ze, want ze staan daar zonder mondkapje. Staan ze alle uitlaat, gaan ze in te ademen. Dus heb ook aandacht voor dat stukje. Het zijn werknemers die moeten kunnen werken onder veilige omstandigheden. Kijk, als je een bouwterrein betreedt, dan moet je helm op. Maar waarom laten we die, of laten wij, waarom accepteren we dat die agent daar staat zonder een mondkapje? Ik bedoel, dat zou je in Japan zijn gewone weggebruikers, die vinden al die uitlaatgassen zo vies dat ze met een mondkapje op rijden. Dus, ik geef maar een voorbeeld, weet je?
2: Ja, dus kijk, de technologie blijft niet stilzitten. En vandaar dat we recentelijk ook hebben geadviseerd om over te stappen naar die digitale handhaving. Maar laat me dit ervan zeggen, kijk.
1: Wat bedoelt u met digitale handhaving?
2: Is die digitale waar eigenlijk je dan niet meer agenten nodig zal hebben. We zullen ze nodig hebben in het verkeer, maar dat er camera's worden geplaatst en je wordt geflitst. Als je door rood rijdt, word je geflitst en je zit thuis en je krijgt de mail met een fotootje. Maar wetgeving moet ook nog in place komen, hoor. Dat is van belang. Want die privacy-wetgeving, we kijken ernaar, die wetgevingsjuristen van ons kijken ook ernaar hoe we dat kunnen coveren. Maar laat me dit wel geven. Die camera's zijn er al. U heeft wel gehoord van die Safe City, maar het wordt meer gebruikt voor criminaliteit oplossen en ook verkeergerelateerde zaken als er een verzoek wordt gedaan. Maar we willen komen met specifieke camera's voor die verkeershandhaving. Waar je wordt geflitst bij overtreding en je zit thuis en je krijgt je boete. Maar belangrijk is, we moeten gaan werken aan die data. Toch? Ik zeg altijd, het VVI is nu bezig met het bouwen van een app-applicatie. Waar die verschillende stakeholders als AZP, RGD's, Polis, KPS, verzekeringsmaatschappijen een inlogcode krijgen. Ze loggen in en maandelijks uploaden ze hun data. Het is dan een druk op de knop voor VVI om alles te downloaden en snel te analyseren. Want via data uit kan je je beleid gaan maken. Want nu al wees onze data uit dat 50% van de afgelopen 3 jaren van die verkeersdoden en verkeersongevallen bronfixers waren. Vandaar dat we direct hebben ingespeeld en waar we zeggen nee, dan komen we met die bronfix certificering. Om die mensen dan die verkeerslessen te geven. Dus dat is het zo'n beetje, het is veel, gelooft u mij, ja, maar met Gods kracht lukt het.
3: Je moet ergens beginnen.
2: We moeten ergens beginnen en het lukt wel.
1: Al praat je, ook voor iedereen, als we kijken naar data alleen, zonder te kijken wat de data heeft gemaakt aan data, dus denk ik wel dat je meer wetgeving moeten hebben op plaatsen waar die data verzameld worden. Ja. Want gaat u de mensen van die organisaties trainen, zodat ze niet alleen maar zeggen, die ongeluk gebeurt, maar die man is onder invloed,
2: ja,
1: of een ongeluk gebeurt, dat is de reden voor de verkeerslift, die man heeft niet opgelet, weet je, dus wat gaat het zijn, want anders, die zeggen, we hebben zoveel ongelukken.
2: Ja, nee, dus
3: wat ook om het verhaal.
1: Ja, dus verhaal achter de data.
2: Die deskundigen, die wanneer we praten over, laat me voorbeelden geven, wanneer we praten over verzekeringsmaatschappijen, ze zijn deskundig genoeg wanneer het gaat om opslag van data, blikschade. Dus wanneer ze naar daar reden, weten ze precies wat ze moeten aangeven. AZP, die weet precies wat ze moeten aangeven. KPS ook. Maar alleen, dit moet ik ook gelijk meegeven, we komen met de interdepartementale commissie en we zullen 1 sheet maken. En als alle stakeholders zullen ze dan aangeven, wat willen we in onze data? Ze hebben al een deskundigheid, maar als we met 1 sheet komen en we staan op 1 lijn, deze data willen we hebben, dit willen we hebben in onze data, zodat het internationaal wordt gedragen. En dan kunnen we dan shooten om dan die app-applicatie ervan te bouwen.
1: Kunt u daarmee leven, meneer Van
0: Absoluut. Ik bedoel, het doel is nog steeds hetzelfde. Ik wil tot slot nog wat zeggen. Wat me ook opvalt, statistische gegevens zijn heel schaars in Suriname. Terwijl dat heel belangrijk is, want je moet een referentiekader hebben. Wat eigenlijk in westerse landen plaatsvindt, men vergelijkt zichzelf altijd met de omliggende landen. Je kan daarvan leren. Weet je, ook met betrekking tot verkeersveiligheid. Zou Suriname ook niet kunnen kijken naar hoe doen landen in het Caribisch gebied het? Dan hoef je niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. Hoe doet Guyana het? Want volgens mij heb je daar ook hartstikke veel verkeersdoden, heb ik begrepen. Nee. Ik heb nergens die data kunnen terugvinden. Maar hoe doen ze het in Frans-Guyana? Frans-Guyana is eigenlijk een departement, Europees. Is Europees gebied. Mm. Doen ze het daar beter of doen ze het daar dus slechter?
2: Toevallig kan ik hierover praten, omdat ik recentelijk ben afgestudeerd en mijn onderzoek was beleids- en organisatorische zaken wanneer het gaat om het verkeer. En ik heb gekeken naar Trinidad, omdat zij heel veel verkeersongevallen hadden, 3 tot 5 jaar terug. En ik heb gekeken naar Jamaica. En ze zijn vreselijk vooruit gegaan wanneer het gaat om hun verkeersveiligheid. Wat ze hebben gedaan, ze hebben gekeken naar verkeerseducatie als permanent vak, waarmee VVE nu bezig is. Ze hebben sowieso gekeken naar buurtorganisaties bij betrekken. Want het verkeer, het raakte ieder. Zelf een baby in mama buik. Want als mama niet voorzichtig is in het verkeer, kan baby straks niet komen. Dus ze hebben bepaalde dingen in plaats gebracht. Hun wetgeving hebben ze aangepast. En hun datasysteem, hoe hebben ze data opgeslagen? Hebben ze zeker ook goed geregeld. En daar hebben ze beleid erop losgelaten. Dus ik heb wel gekeken naar Trinidad en Jamaica en vooral omliggende landen. Maar Suriname ligt precies in het midden wanneer het gaat om verkeerveiligheid van alle Caribische landen. Maar ik moet wel geven, in percentage uitgedrukt is het verschrikkelijk veel. Omdat per jaar worden er 3000 zoveel verkeersongevallen geregistreerd bij AZP alleen. Want dan hebben we nog die RGD-polies landelijk. We hebben nog die artsen en mensen die zich niet aanmelden.
1: Vooral die.
2: Dus plusminus komt het al op 10.000 zoveel. Het is 9 tot 10 verkeersongevallen per dag die zich aanmelden bij AZP. Ja. Dus er is genoeg werk aan de winkel.
1: De tijd is als nooit onze bondgenoot. Dus, en ik heb dit programma eigenlijk zonder muziek laten doen, gezien de...
2: Dat is spannend.
1: Nou, de hoeveelheid aan informatie en de noodzaak tot informatie heb ik het eigenlijk zo zonder muziek laten doen. Niet dat muziek nu nodig is, maar het was prettig luisteren en de informatie ook doorgeven aan de gemeenschap. Vandaar dat ik het zo heb laten doen. Ik wil eigenlijk snoepen en vragen naar een slotwoord, want ook wetgeving is belangrijk, wethandhaving is belangrijk, ons gedrag is belangrijk. Ik zei vaak aan mensen, als we kijken in een ander land, heb je A en B en zelfs C-wegen. Mm-hmm. Maar het lijkt dat Suriname alleen maar A-wegen hebben.
2: Ja.
1: Dus en het moment dat je opkomt voor dingen zijn, is er iemand die opkomt en zegt hoe geweldig het is. Een voorbeeld hiervan, voordat u eigenlijk het laatste woord krijgt, is dat ik kan me herinneren toen men zei dat die zware truck niet over de Bossenbrug moest gaan. En er was iemand in een radioprogramma die kon verzekeren hoe oud die zware daftruck over die Bossenbrug wel mogen gaan vanwege de economische waarde. En ik zat bij mezelf en zei, hey, wanneer gaan we nou ophouden om eigenlijk onze belangen ten koste van onze veiligheid in gevaar te brengen?
2: Ja.
1: Dus we komen hieruit eigenlijk bijna niet snel waar we willen.
2: Ja.
1: Maar toch, het is een begin gemaakt, dus we zien er naar uit. Dus ik geef jullie hier het laatste woord. Twee seconden.
2: Ja, dus ik zeg altijd, verkeersveiligheid begint bij jezelf. Hou je aan de regels. En we zijn te volgen op Facebook. Onze Facebooknaam is Verkeerveiligheidsinstituut. Daar geven we dagelijks tips. Daar delen we alle projecten. En daar kunt u ons volgen voor alle updates qua verkeer. Verkeerveiligheidsinstituut op FB.
0: Ja, de KSV heeft ook een Facebookpagina, maar de KSV die manifesteert zich ook op verschillende manieren. Billboards, bijdragers. We zitten midden in de Verkeersveiligheidsweek. Dus extra aandacht voor verkeersveiligheid. En je doet het niet voor anderen, je doet het voor jezelf, voor je gezin. Dus je hoeft niet te scoren in het verkeer. Het is geen voetbalveld, je moet je gewoon aan de regels houden. Punt uit.
1: Zo mensen, we zijn gekomen aan het eind van dit programma. Dit was uw programma Zorg met een Stem via Radio Shalom. Mensen, uw gezondheid is ook in uw hand. Let op waar u naartoe gaat, wat u doet. Uw gedrag in het verkeer is zeer belangrijk voor u en ook voor mij, voor alle veiligheid, zodat we kunnen genieten van het leven dat we hier op aarde hebben. Niets is zo heerlijk om gezond oud te worden, te genieten van het leven en wanneer we mogen vertrekken, dat we niet hoeven te lijden voordat we vertrekken. Nogmaals, tot de volgende keer. Tot dan, ik dank u voor uw tijd.
4: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: intră direct pe ultimul hamac.
1: Met Historex. Juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

0: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Navi.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, wil lieb je maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een spel op.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je sukou aan presie pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hesdy Watsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masra Lobiwang Brangasa Mebariwang Gado Blessi. Ook doet u de doorgaan naar de Fugado. Mi kancha abra a wortu a wani fu e abra jiyu. Legip chi Fugado, folk Fugado, brada nangasa nanga ibriwang di e archi. Ya anatropisot se fu sranang of fu agron tapu yude. Lobiwang adewan air, adewan forech, fucha a wortu abra. Via Ascender voor Radio Shalom. A opdracht die met je ziet doorgenade na Fugotek den zonen en dochters Fugado en opo a volk Fugado ai. Zonen en dochters Fugado na Ibriwang die geboren uit Gado Doro Eje. Zonen en dochters na Ibriwang, Lubiwang die Elibi Doro Asanta Ye. En natuurlijk door middel voor a wortu. Lubiwang, UIO Oppo. Natuurlijk, if you want UIO Oppo, ja toch want IABI, Chinfugado, Brangasa, die eigenlijk ding kiezen voor Futalibi in de comfortzone. Ja toch den tang, die kiezen voor Futalibi eigenlijk naar de Igiwani.

Voor Libby en Adef zit ik wie Abbasref meester, Asref leidsman en Asref goede herder. Dat want ik naar Doro Asantaye, naar jou, Lobby Wang, ik kan dat ook bekeer jou, naar jou ook accepteren, abos kopu disi, awortu disi. Tide Lobby Wang, we gaan naar wortu. A wikirip sa, dan wie zit ik den man die bij de indienst voor gaat doen, ja de behandel onrechtvaardig. En door a handelwijze voeding, a gedragvoeding, dat gaat over werpding. Dus hoe betek abrading onrechtvaardige pachters. Want if a ben dona ding, je begrijpt dat je uno bochi sa machti fukon li fukado, uno bochi sa recht fukon li bilek zonen en dochters fukado, want je begrijpt dat je deno accepteer a mamchi fukado. Koste wat kost, a ben worden uitgeschakeld, want je begrijpt dat je a ben go om de egi belang. De bij de indienst Fugado, maar a belang Fugado, de bij Potawan Sea. En de bij behartig de eigen belang. Dus je begrijpt dat de erfgenaam Kong, Lubiwan Fucha, zeg maar Kinky, Fucha herstel Kong, dan a moest worden uitgeschakeld. Lubiwan, if you know want dienst knecht, want dienst mag, begrijp en verstand dat je a genade gave naar Chishu Chising, Doro Asanta Ye. A bediening naar Jezus Christus die u in. Nanga bedoeling dat hij u ebouw naar een koninkrijk voor in. Dat want dat je lebiwaan zonder a gezindheid voor a santa je unomande in staat. Ja, voor handel eerlijk, voor handel rechtvaardig. Dus ik ga abba a gave die is stellen in staat voor profiteer. Voor drijven boze geesten uit, voor doen wonder en teken. Maar begrijp en verstand dat je zonder een gezindheid voor een geest, je bouwt een eigen koninkrijkje. Ja, je maakt je eigen zonen en dochters. En te eigen om zonen en dochters voor God. Dat je begrijpt dat in de definitie, ja toch, of je pleit sribi, of je pleit dofu, of je negera woord toe. Lubiwang, begrijp en verstand dat je. De genade gaven aan de bediening die Uchisi. Nosari voetbal naar een koninkrijk voor Christus. Nosari voor uw handel eerlijk. Want nu eigen om een gedrag, eigen om een manier. Lubiwang voor de wang die gado verkies. Ja, dat want evenele bilek zonen en dochters voor gado. Aan de duivel schuld. Ja, toch even een volk dem chifu gado aitapu. Aan de duivel schuld. A kong doordat de dienstknechten en dienstmaagden a wanif ding de basi abrading en de verlaga standaard dat de mek de eigen zonen en dochters en je begrijpt dat je a volle waarheid ding ne accepteer dat want dat je de ne libi in a volle waarheid, a volledige waarheid en je begrijpt dat je dat want dat je de absani die den sabi die ne no leer you want if je sab den san dat je dat je begrijpt dat je dan je kon volwassen geestelijk en je begrijpt dat je dan je kon tapa prezi pe je ogehoorzaam gado ja pe je ode afhankelijk voor gado door en je maar je begrijpt dat je de hoor je in een positie pe je de afhankelijk voeding en pe je etan afhankelijk voeding want alleen die de je dat je zolang je libi im gehoorzaam aan voorganger aan Fugado. En dat na alleri die wederom geborene etisi in Sranang en buiten Sranang en alleri dat zorgo taki u de zonen en dochters Fugado ma unoma handel zo, unoma gedrag zo en nogmaals aan de duivel schuld. Lubiwang tide watak abra den herders ja of voorgangers. Maar voor zo go in aboskopu dame begi Hemelse Vader, met uw grantangi, dat u leidt me kon ook tot de voetje Abra, een woord voor u. Tik Abra volledig, volkomen, totaal, nomi wani en olibisma wani. En grantangi dat een woord voor u zal go. En kinki, lusu, brokodoro, transformatie, omwenteling, safin prezi. Because een woord voor u ego en aan een keer ledig terug, of hij doet, zal je zinnen voldoen. In Jezus Christus name. Amen en amen. Lubiwang, today we begin lezing moeten uit Johannes 10. Johannes 10.

in vers 1. Begrijp en verstaan, taki, Jezus Christus, een de goede herder. Dat want taki, if door genade, you tisa bediening, you abba bediening, if die de door genade, you abba genade gaven, die stel je in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken, sap die de taki, wie allemaal lebiwang die eboren Christus toe, u abba schrijf goede herder. Natuurlijk lebiwang, we kiezen taken, we kiezen opdrachten, maar sap die de taki, walamala de skapu voor een goede herder. Dat want taki, de wang die moest die leiding, de wang die kiezen taak, die abba verantwoord toe voor lei afvolk, den moest er staan als ding voor Jezus en dem gehoorzaam Jezus. Dat want taki sang en taki dat de moest doen. Den kan op de egi gedrag, de egi manieri. Vandaar dat hij sapti de taki a genade gave nanga bediening wang nosari, want ik kan de in staat voor dwaroko, maar te ego om a libidim libi in omande in staat, if you no take a tradeel, die e horen bij na a pakket. We lezen die dek moeten uit Johannes 10, we beginnen vers 1. Akopetaki, de goede herder. Voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapkooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen. Doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zeide dan nogmaals, Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij geweest zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Lobiwang, je begrijpt dat je een gedeelte voor de Bijbel die ze zou lezen, had je bekend naar Ibriwang die aanvaardt Jezus Christus, lekker een heiland, verlosser en bevrijder. Dat want dat je, Lobiwang, alapje voor Gado, sabah gedeelte die ze. En je begrijpt, Lobiwang, te ego om Johannes 10, vers 10. Dan den herders, ja, den voorgangers, in verwijs kon naar de duivel. Ja, toch, dat Jezus Christus bedoelt de duivel. Maar Lobiwang, Jezus Christus, abin tegen de rokoman in dienst voor een pa. Want je begrijpt dat hij allemaal, ben kon de wederom geboren, ben kon de opnieuw geboren, ja, voor ontdek a koninkrijk. De ben geboren uit water en geest, voor go a koninkrijk binnen. Dat want taki, lebiwang, ding, beweger, ja, voor bekeerding. De beweger voor libi, ik kan taki volgens een nieuwe werkwijze. Ja, toch, want, if ome jari, ja, ide in dienst voor Gado. En je hebt een bepaalde werkwijze. Ja, je hebt een bepaalde fasie van je Eduardo. En je begrijpt dat je een fasie van je Eduardo, de abondi je en abondi
eigenlijk dus maar die rondom jou en aboon die assisteem. Maar nou te asoon fugado kong, ja, die de a goede herder, je begrijpt dat hij dan in elkaar doa rokomoro, lek van Juwani. In elkaar stel is ref op moro, lek van Juwani. In elkaar gedrag in moro, lek van Juwani. En lobiwang, je begrijpt dat hij Jezus Christus en de a goede herder. En if u atek u na in dienst, if u de in dienst voor een, if u nou een herder, of een voorganger, den begrijp en verstand dat hij alleri die de skapu voor a goede herder moest zien, naf zorgu tak de konsabas ten voor een, naf zorgu tak de gehoorzaam een. Want if u nou een herder, lobby wang, dat want dat hij, of zeg maar herder of voorganger, dat want dat jullie nou een skapu voor een goede herder en is abasten voor een en je gehoorzaam een je volg een want if you ne gehoorzaam een if you ne volg een je begrijpt dat je al werk door je toch want de skapu die moest kiezen alleri die moest worden toegerust voor sabasten voor een goede herder en volg een je begrijpt dat je uiteindelijk door alleri dat was sabbatsteen voor jou. En sabbatsteen voor jou, ook zorgen dat de gehoorzaam jou, en alleen die lebiwang die eji, die moet voor een verlaagde standaard, dat want dat je alleen dat die, ook zorgen dat je sabbatsteen voor een herder, ja een voorganger, en tot daar en niet verder, want alleen die eji, na wederom geborene, ik got in een gehoorzaamheid naar een voorganger. Lobbywang, dat je begrijpt dat hij, if de voorganger zijn herders nog bekeer, dan de dena positie voor dieven en rovers. Ja toch, want Jezus Christus dat hij, voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapkooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Lobbywang, want dief, want rover, dat want dat hij, aan ook via een juiste passie, via een juiste passie naar inzee. Dus in haar verwacht voor een dief, voor een rover, dat hij oude in staat voor gehoorzaam, een goede herder, voor doe, zijn een goede herder in taki. Maar wel, lobbywang, je begrijpt dat hij denkt, want die go via een juiste fasie, een juiste passie naar inzee, dem de in staat, ja, voor verstand als ding, voor een goede herder en volg in. En heeft de volg in, doordat de verstand als steen voor in, je begrijpt dat alleri die ootjesi, o zorgu tak ook toe wie o de in staat voor volg als steen, voor gehoorzaam Jezus en volg in. Lobby wang, jullie en Archie, a programma die si wang antal jarig ba, de is aba steen mi. In afshimi fesi, lobby wang, ma kotaki da oso e je arki of ideni waji, if you gonna want traprezi en you sa Archie even via zeg maar a radio de yera sting de sabik bataki na astefu SD WhatsApp ya toch de sabik bataki o na a brother dati manu begrijp en verstand taki anego oma sting fu SD WhatsApp ego oma sting fu Christus dat want taki lobby wang geestelijk konta pa prezi voor verstand als ding voor Jezus en volg in. Ja toch, doe sa eitaki. En if u alleri die eji, die den herders, voorgangers eji, lobiwang die a juiste leri, a zuivere leri, je begrijpt dat uiteindelijk, dan wo verstand als ding voor Jezus en wo gehoorzaming en eigenu om sa eitaki en sa ewani. Want ataki de skapu fu eng saben sting. Lobiwang, je begrijpt taki, if aleri ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dat want taki unetis aleri. Aleri neji fu gehoorzaam Jezus. Ja toch, aleri neji fu volg Jezus. Ja toch, uiteindelijk na a steen fu a voorganger, a herder isabi, en tot daar en niet verder. En dat tabafasi dat die, dat de herders, ja de voorgangers, dat die met de eigen schapen. Want dat dit takie toch mijn schapen.
lobby wan deskapo anof wan bischop, deskapo anof wan apostel, anof wan profeet, deskapo anof wan voorganger, anof wan herder, deskapo na van goede herder. En if de man die bij de indienst lobby wan fugado de behandel oneerlijk, onrechtvaardig, lobby wan wie die de wederom die de opnieuw geboren, hoe de in staat voor handel eerlijk, voor handel rechtvaardig. Want weet je zie, een volledig pakket. Weet je zo'n volledig pakket. Asantaye is stel u in staat voor do aroko en hij stel u in staat voor libi alibi. Dat want aki door Asantaye weet je in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. En door Asantaye we abba karakter, we abba maniri, taki tismasjunu, deshi a goede herder, doro unu, want u des kapu fu eng. Maar door een verlaagde standaard, dat je begrijpt dat aleri dat neji. Ja toch, want if aleri dat beji, verdeelt hij nobode. Ja toch, if aleri ben ji, fu verstang asting, fu Jezus Christus die de a goede herder en volg eng, dat want taki verdeeldheid nobode. Want na in de goede herder voor wie allemaal. En lik van taki ba, anatrobi, lobby wang, if you know a bishop, apostel, profeet, if you de in dienst voor Jezus Christus, dat want taki verstaan as te voor een en je volg een, want i de geestelijk volwassen, dat want taki i de in staat voor dusa ataki en voor libelijk van wani, en lobby wang, dat je begrijpt dat zij abi dat je draagt over en dat die lobby wang de skapu die etisa leri uiteindelijk op abi. Sado abi, no a gedrag voor jou, no a manier voor jou, maar adufu a meester, a leidsman en a goede herder en dat naar Jezus Christus en dat naar Dora Santa je. Dus begrijp en verstaan, lobby wang, dat die a gedrag voor uno, uw handelwijze, dat is zeer belangrijk. Dus als je bedenkt dat je lobbywang ide in dienst voor Jezus, na Jezus Christus steek je in dienst en ik kan doen zijn wani, ik kan handelen van wani, ik kan gedragen van wani. Je begrijpt dat je de positie voor een dief en een rover, want je no leri de skapu voor verstaan als ding voor een goede herder. Want if you e verstaan als ding en je gehoorzaming, dan natuurlijk dat je leerding ook toe voor gehoorzaam in. Maar nu, lobby wang, aleri di eji na skapu voor a goede herder, ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger. Lobby wang, a bekering di moes vind presi na abra a heerlini, want nu de herders, de voorgangers, de mik de eigen schapen en dat is zorgu voor verdeeldheid. Want anatrobi sot seifu srana jude of sot seifu agrontapu jude. If you de in dienst voor a goede herder, atekina in dienst lebiwang lekwa herder, lekwa voorganger, den begrijp en verstand taki, jum dit apa presi, voor gehoorzaam ing. Ja, voor sabasten voor ing en volg ing. En zei abi dat je draag over. Dus begrijp en verstand lebiwang, Jezus Christus, Heere Jezus Christus, aben tegen den rokoman in dienst voor een pa. Ja toch, want je begrijpt dat die koste wat kost, aben worden uitgeschakeld. Dat want dat die de boan bekeerding. Ja, de boan go via a juiste fasie, a juiste passie naar in zee. En je begrijpt, lobby wang, anatrobi soort genade gaven jou chisi, soort genade gaven jou abi. If je go via a juiste passie naar in zee, Asantaye mustiriu, want if Asantaye netiriu, yo go you egi way, yo make you eigen schapen, ja, en de schapen overstaan as steen voor you, en je begrijpt dat ook om you, maar sapti de taki, ik go om Jezus Christus. Vandaar dat die aboskopu die si, je begrijpt dat die den herders, ja, voorgangers, boem voor voor ding, ik kan dat verwerp, aboskopu disi, ne accepter aboskopu disi. Omdat die aleri di den chisi, moto fu a verlaagde standaard.
en een verlaagde standaard dat want aki a gehoorzaamheid voor jou lekwan skapu voor een goede herder egotenanga lebi wan gehoorzaamheid na a voorganger na a herder tot daar en niet verder dat so fasi dat de mikding eigen schapen want asten di sabi lebi wan a de asten voor a herder voor jou ja voor a voorganger voor jou en je begrijpt lebi wan je hebt verschillende denominatie toch. If u saye yere lobby wang, if a sting die yere me goeder vanuit taki ye archi geestelijk, ja toch, yu ye yesi i opo. If a sting disi lobby wang bede a sting fu zeg maar volle evangelie, ibo verstamming, want you kisa leri fu verstang a sting fu volle evangelie, so, zoals if you bede fu zeg maar. Of je defu 7D, ja, EBG, Lomsu, dat is abasting. Ja, toch, want te wat herder of een voorganger voor EBG of voor Lomsu of voor volle evangelie en taki, dat is sabi, lobby wan asting. If je behoort tot a denominatie dat die, en in af behoort tot a denominatie dat die, maar lobby wan je sabi, te wans mij taki, efu na volle evangelie. Of na EBG of na Lomsu. Maar begrijp en verstaan, Lubiwang. Saptide taki. Ego om sting voor Jezus. Want Jezus Christus taki. De skapu voor mij. De sap mi sting. En de volg mi. Lubiwang. If eenheid no de. In begrijp en verstaan tide taki. De skapu. Kan de en verstaan as sting. Voor a goede herder. Maar je begrijpt dat je dit volg in, want alleen die identiteit, ik heb gehoorzaamheid naar een herder, een voorganger. Dus begrijp en verstaan, Lubiwang, om verstaan als steen voor Jezus en om volg in, want na één paya prijs, na één behala overwinning. En in Johannes 10, vers 10, heet dat de dief komt niet dan om te stelen. En te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Lobiwang, je begrijpt dat je Jezus Christus inkomt voor Abi leven en overvloed. En heeft de herders, de voorgangers, Eduardo, Collegvaro, Komus, doe. Heeft de gehoorzaam, een goede herder, dat aan leven en overvloed, oude zichtbaar, oude merkbaar. Lubiwang, want tekst die de herders, de voorgangers, in gebruik voor eigenlijk dan onder controle voor ding, gehoorzaam ding, je heerlijk belang. Adi a tekst die ik moet uit Hebreeën 13. Hebreeën 13, vers 17. Dat betekent dat gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen. Want zij zijn het die waken over uw zielen. Daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet als zuchtende. Want dat zou u geen nut doen. Lubiwang, a tekst die zie, de herders, de voorgangers, in gebruik. Voor hori, de skapu, voor een goede herder onder controle, zolang de libi. Dus a gehoorzaamheid voor jou, lekker je wans kapu voor a goede herder, na voor gehoorzaam a voorganger, a herder, want a voorganger, a herder die de wans dienst krijgt, hij verstang a sting voor Jezus Christus, en hij gehoorzaam Jezus Christus, dat want taki a leri die hij die na verstang a sting voor Jezus, voor gehoorzaam Jezus, uiteindelijk. Maar je begrijpt dat door een verlaagde standaard, dat gehoorzaamheid, ego tenanga, gehoorzaamheid na a herder, a voorganger, en dat zorgt dat verdeeldheid de. Ja toch, want 99% voor de wederom geborene, opnieuw geboren, chifugado, de skapu voor Jezus Christus, en gehoorzaam, a voorganger, a herder. Maar we zien dat eenheid no de. Dan, want lichtje moest go branden nu. Ja toch? Den kon, lebiwang, tapa presi, voor verstand taki, alleri di eji, di wechisi, ano volledig. Alleri di eji, di wechisi, ano complete.
Want alleen die umustisi na verstaan asteen voor Jezus Christus en volg één. Gehoorzaam één uiteindelijk. En na dora santae. Dat want taki de herders, de voorgangers, geestelijk dem de volwassen, want dem sabasteen voor Jezus en dem volg één. De instructie, lobby want die eiji doro asantae. Alleen voor asantae. De belangrijk die ding, want if ding poti lobiwang a leide fu asantae, de instructie die asantae ejina wan se, wat jij begrijpt taki, dan doe ik de eigenschappen en dat ons zorgen voor verdeeldheid. Dus de verdeeldheid die in die lichaam voor Christus, sapti de taki a kondoro den herders, de voorgangers, die verlagen standaard en a leide die deji, moeten voor a verlaagde standaard. Want je begrijpt dat ik gebruik Hebreeën 13 vers 17. Voor hoor je onder controle, zolang je libi, voor dan onder controle voor ding. En dat je zorgt dat je verstand als ten voor ding, en je gehoorzaam ding, en je volgt ding, maar dat je zorgt voor verdeeldheid. Dus begrijp en verstand dat je de herders, de voorgangers, die moest bekeer. Maar natuurlijk, allemaal stuk voor stuk, abi de egiwani. Je toch gewoon trouwen naar bisschop, trouwen naar apostel, trouwen naar profeet. En je begrijpt dat de potabediening hoger lebiwang dan een positie die de abi leki skapu voor een goede herder. Want als de skapu voor een goede herder, dan is het taki, sa wani, en dat dem doe. En dat zo dem libi. Lebiwang mee bar je odi, bedenkt dat kaboskopu bij de duidelijk, abi de begrijpelijk. Natuurlijk is de vrij voor reageer aan nummer na 86 21 17 2. Lobiwang een opdracht die met Jezus door genade naar gotek de zonen en dochters Fugado en opo een volk Fugado ai. Dat want dat geef je nou een dienst knecht, want dienst mag. En je een weiger voor accepteer een volledige waarheid. Je ne accepteer een volledige waarheid. Dat want dat je je zorgt dat de zonen en dochters Fugado de onmondig. Je zorgt dat je een volk Fugado aitapu. En hoe ziet je dat je eigen om skapu voor een goede herder. En de sabbasten voor een, want de volg een, de gehoorzaam een. Want een komt voor op leven en overvloed. Even aan de zichtbaar, even aan de merkbaar, aan de duivelschuld. Akondo dat de herders, de voorgangers, Awanifdin, de Basi Abrading, dus wat dat want ik den bekeerding. God bless you, Lobiwan, nogmaals aan nummer 86 21 17 2. God bless you, God love you, en we love you ook toe. En zo God wani, Lobiwan, dan we go doro, a wiki de kong, in Jesus Christus' name. Amen en amen.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggie vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.